0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. Volgens UVSV kan één klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. Volgens UVSW kan één klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. Volgens UVSW kan één klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. Volgens UVSW kan één klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. De rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma-Siam- en Pakhoenbaru-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.
2: Zomer.
3: Dit is Connect.
4: Are you ready?
3: Born ready.

0: Tot zo lang, Eva.
1: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
2: Connect.
3: Dit is het geluid voor jou en mij.
4: Luister Connect.

0: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaudu-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hogebonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Direct Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. De rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Dick Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind worden het een graad of 20. Vanavond valt er alleen in het noorden nog hier en daar een bui. En komende nacht daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen is het droog. En de temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Ook maandag en dinsdag is het droog en schijnt de zon geregeld, bij temperaturen tussen 24 en 26 graden. De dagen daarna wordt het met 30 graden weer tropisch warm. Maar het is dan wel wisselvallig, met iedere dag kans op enkele regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfhezen en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfhezen. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfhezen. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsen sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. De rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhung Badu spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkte ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.
0: Dit is Connect.

treintje en Tjeerd Oosthuis, ofwel Total Touch en Touch Me There. We gingen terug naar 1999. De brand die afgelopen woensdag 19 augustus woedde aan het Schipholplein in Arnhem is niet ontstaan door brandstichting, dat meldde de politie gisteren. Want op verdenking van brandstichting is woensdag een bewoner van de flat aangehouden, schreef Omroep Gelderland eerder. En de oorzaak van de brand is geen misdrijf, liet de politie dus gisteren weten. Dat is gebleken uit forensisch onderzoek en de bewoner die werd aangehouden is geen verdachte meer. De brandweer die rukte massaal uit en kreeg het vuur onder controle. 15 appartementen maar liefst werden uit voorzorg ontruimd vanwege rookontwikkeling. En gelukkig konden de bewoners later terugkeren. En de bewoners van het appartement waar de brand ontstond, die kregen elders onderdak.

Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dustband. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dustband brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bongert 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

geboortejaar 1972. Dat is die van Lynyrd Skynyrd. En ja, oh, wat een heerlijke plaat dat er. Sweet Home Alabama. Ja, van 1972 gaan we naar 2000. Ja, van een van de mooiste bands die Ierland ooit gekend heeft. Bono, The Edge. Ja, wie kent de band niet? U2, It's a Beautiful Day. Ik hoop dat het vandaag zeker wordt. The heart is

0: is Dikter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

was eigenlijk een beetje een mager decennium voor Charles en Eddie. Twee hits hebben ze maar gemaakt, waarvan dit eigenlijk de grootste was. 1992, nummer 2 positie. Would I Lie to You, hier bij de ochtend van Connect. Ja, en deze dame die gaat het helemaal maken in de toekomst. Dan heb ik het over Shannon Spyro en Great Expectation. In my

Vitesse supporters, die kennen deze plaat zeker wel. Status quo, whatever you want. Ja, helaas hebben ze gisteren met 0-3 verloren tegen Almere City FC. En daarmee zakken ze in ieder geval terug naar de middenmoot in de keukenkampioendivisie. Zometeen weer de agendaberichten met Cindy, maar eerst Santana en Hol.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: De zomer klonk nog nooit zo lekker. Dit is Connect.

Ja, oftewel gisteravond, Last Friday Night, Katy Perry terug naar 2010 hier in de ochtend van Connect. Ja, de grote skippiebal, de recordpoging in Westervoort, die heeft gistermiddag honderden mensen op de been gebracht. En de organisatie had vooraf gehoopt op een deelname van 1300 mensen. Maar uiteindelijk kwamen er ongeveer 600 deelnemers opdagen voor deze bijzondere poging. Ja, en rond het begin van de middag verzamelden deelnemers zich om zich klaar te maken voor de recordpoging. Jong en oud deden mee. En met dat schat ik dus 600 deelnemers en even zoveel skippieballen veranderde het dorp korte tijd in een kleurrijk en opvallend tafereel. Ja, en hoewel de organisatie vooraf had gemikt op 1300 deelnemers, werd dat aantal helaas niet gehaald. Maar toch zorgde de grote opkomst voor een enthousiaste sfeer. En langs de route stonden mensen te kijken naar de groep skippieballers die gezamenlijk in beweging kwam. Ja, en voor veel deelnemers draaide de middag niet alleen om het record, vooral het samen meedoen en de bijzondere activiteiten die stonden hierbij centraal. Ja, voor verdere informatie over dit artikel, kijk op www.rtvconnect.nl. Daar zat ook een reportage over de recordpoging die ze gisteren hebben gehouden in Westervoort. Naar aanleiding van het bestaan van Westervoort 1300. Zometeen nog muziek van Velzen, Baby Get Higher. Weer eens terug naar de jaren 80. De jaren 80 moet ik eigenlijk zeggen. Level 42, Less Is In Love.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Volg als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadese staal en aluminium, auto's en hout. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland. Voor
0: Midden-Gelderland. Zomer.
1: Dit is Connect.
0: De ochtend van Connect.

Deel 2 van de ochtend van Connect met deze bijna 70-jarige Jackie Graham. Een van de vele hits die zij heeft gehad in de jaren 80. Breaking Away, hoorde je hier. Ja, tot aan 10 uur nog de ochtend van Connect. Met straks nog een heel leuk item. Met ook nog regards aan een choice van. En you, zeg goeiemorgen.

werd altijd gezien als het kleine broertje van... Dan hebben we het over Nene Cherry. En dat kleine broertje, dat was dus Eagle Eye Cherry, terug naar 1998. Maar ook met de enige hit die hij heeft gemaakt. Ja, en heeft gehad ook trouwens. Daarmee kwam hij tot een nummer 8 positie in de top 40. Zometeen weer op naar de agendaberichten met Cindy. Maar eerst deze van Douwe Bob. 13 jaar terug. Nee, we leven niet in 2028. We leven in 2026.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Je luistert de hele dag.
3: Overal thuis.

van de mooie platen van de Bee Gees terug naar 1975. Nights on Broadway hoorde je hier bij de ochtend van Connect. Ja, dit weekend verloopt nog wisselvallig met buien. En later op de dag wordt het droger met meer zon. En morgen staat er geen neerslag van betekenis meer op het programma. En het wordt beide dagen van het weekend zo'n 20 graden. Ja, na het weekend stijgt de temperatuur een aantal graden. En dan kan het weer zomers warm worden. En maandag is het droog met zon. Maar daarna komt het tot onweersbuien. Ja, gelukkig is het zover nog niet. Ja, we houden gewoon een beetje de zon in onze gedachten. Met deze plaat. Intense Project. Love the Sunshine.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kyiv-Yiri, de geboorteplaats van president Zelensky. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

0: Ja, de enige hit die deze dame heeft gehad. Nou ja, hitje moet ik eigenlijk zeggen. Een bescheiden hitje. 5 weken in de lijst gestaan. Nummer 22 als hoogste positie. Terug naar 1992. Sean Christopher en Don't Lose the Magic. Hier bij de ochtend van Connect. Met something Mother's Finest voor je. Piece of the Rock. Wees dan deze van Maxime en Babette. Hoe dan ook.
1: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden. Om niet te slapen in dat grote bed alleen.

Ja, de gitaren zijn weer uit de kast gehaald met deze plaat van Mother's Finest is 1978. Piece of the Rock hier bij de ochtend van Connect. Deze zaterdagochtend 22 augustus. Ja, bij de Pilaten studio aan het Raadhuisplein in Zevenaar zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Er is een camera geplaatst op de plek waarin juni en deze maand explosies zijn geweest. En de gemeente heeft in overleg met de politie de camera bij het pand geplaatst. En na de derde explosie op 10 augustus besloot burgemeester Van Riswijk om de Pilaten studio voor een maand te sluiten. En het camera toezicht moet volgens de gemeente en politie helpen nieuwe incidenten te voorkomen en bijdragen aan toezicht, handhaving en opsporing. Ja, en het cameratoezicht, dat geldt voor maximaal 3 maanden. En de maatregel die moet ook het veiligheidsgevoel van omwonenden en ondernemers vergroten. En de ondernemer dicht bij het pand laat weten geen veilig gevoel te voelen met de camera. Ja, en als er regelmatig politie voor de deur staat, geeft dat geen veilig gevoel, laat de ondernemer weten. En uit oogpunt van preventie begrijp ik het wel. En hij zegt ook, ik hoop dat het snel wordt opgelost. En als de camera daartoe bijdraagt, is dat fijn. En een andere ondernemer, die laat juist weten er geen last van te hebben. We werken alleen overdag en de explosies die gebeuren s'avonds. En een omwonende die laat weten de camera prettig te vinden. En die zegt dan, ik vind het ideaal dat ze het beveiligen en hopen dat de daders voldoende afschrikt en ze niet terugkomen. En veiligheid voor alles. En hij laat dan ook weten de explosies meegemaakt te hebben. En want hij lag met de hete dagen in de woonkamer. Hij hoorde een knal en dat was in ieder geval niet normaal. Ja, er zijn dus bij die Pilatenstudio 3 explosies geweest. En na de derde explosie deze maand sloot de burgemeester het pand. En de sluiting loopt dus nu tot 10 september. Zometeen nog muziek voor je. We hebben nog Keen voor je Sovereign Light Café. En de agenda berichten van Cindy. Meer is deze van Cock Robin, When Your Heart Is Weak.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hogebonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect, het zomerse ritme van je radio.

Machine en hun Sovereign Light Café aan het einde van deze ochtend van Connect. Ja, we hebben nog twee platen voor je klaarstaan. Maar eerst zometeen tussen 10 en 12 hebben we Peter van Hal met Alles Mag, Niets Moet. Tussen 12 en 2 de andere Peter Nillissen samen meteen met hun Wicked Life. En tussen 2 en 5 Rick en Natasha met Connect Weekend. Ik ben er zelf weer tussen 5 en 7 met de ballentent. En morgenochtend zit Michel hier gewoon weer tussen 8 en 10. En ik zeg dat we nog twee platen voor je te gaan. Zometeen Room 5, This Love. Meer zorg dan 1989 van deze Mike and the Mechanics. En Over My Shoulder.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Rond deze tijd begint op landgoed Boonbeek in Arnhem de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Burma-Siam en Pakanbaru-spoorwegen die onder de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Regie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. De eerste extra treinen vertrokken om 8 uur vanochtend vanaf Amsterdam Centraal via Haarlem naar Zandvoort. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A12 rijdt het verkeer om over de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld betekent dat voor het verkeer daar 10 minuten extra. En er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk doe je er daarom 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: heerlijk is dit. Heerlijke rockmuziek op je zaterdagochtend. In de vorm van Journey, je hoorde Don't Stop Believing.
1: Dit is Connect. Alles mag, niets moet.
0: Ja, en ook vandaag weer met Peter van Al. Geen Theo van Kempen, die geniet nog van zijn welverdiende vakantie. Ja, we gaan wel zien wanneer we hem weer gaan horen. Volgende week ben ik er in ieder geval niet. Maar tot die tijd maken we er nog een leuke show van. Tot 12 uur vandaag met muziek van onder andere DJ Jurgen. We hebben Alcazar voor je. We hebben de baby's voor je. Coldplay. En alsof dat nog niet genoeg is, staat Yves Berendsen nu voor je klaar. Misschien is het tijd.
1: Connect.
2: Alles mag, niets moet.

Zeker. En dat elke dag weer. Do You See The Light? Zoals Snap uit 1993. En zoals gezegd, elke dag een stukje later dat de zon opkomt. Vanochtend was het 6:32 dat het in ieder geval hier in de studio buiten dan het licht weer aanging. Zonsopkomst. En vanavond zal het zo'n beetje 20:48 zijn dat hij dan ook weer ondergaat. Ben jij weer op de hoogte? Het is Connect met nog wat nodige aan informatie. En dat wil zeggen, gisteren vrijdagmiddag een botsing met meerdere voertuigen plaatsgevonden op de burgemeester Matsersingel. Er waren meerdere rijstroken geblokkeerd. Het ongeluk vond plaats rond 4:10. Het voorste voertuig werd later verplaatst om het verkeer beter door te laten stromen. Zowel politie als ambulance kwamen ter plaatse. En voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Minstens 3 voertuigen waren betrokken bij de botsing. En de schade lijkt gelukkig mee te vallen. Sterkte aan de betrokkenen. Dat dan natuurlijk weer wel. Connect met nu muziek van Coldplay. Hier is Paradise.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Zet de zomer aan. Luister Connect.

klassiekers uit je speaker. Dit keer in de vorm van de Babies. Isn't It Time? En zoals ze wel vaker bij de klassiekers is dit nummer gegrepen uit het leven. Het draait om twijfel en een grote liefde. Het nummer is in 1977 geschreven door Jack Conrad en Ray Kennedy. En de inspiratie kwam van de verliefdheid op een Franse vrouw. Betekenis van het nummer gaat over een man die verscheurd wordt door gevoelens. Hij wil heel graag voor de grote liefde gaan, maar is tegelijkertijd bang voor de pijn als het misgaat. Ach, leuk om te weten. Doe er je voordeel mee. Ik bedoel, ervaringen van de ander kunnen jou dan ook weer op weg helpen. Toch? Alcazar, nu hier is Sexual Guarantee.

0: Jonas Blue, featuring Maliv. En je hoort de Edge of Desire. Disconnect waar je naar luistert, natuurlijk. En ook vandaag, de zaterdag, hebben we wat regionieuws voor je. Tijn is aangeschoven voor het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Aan de burgemeester Matser Singel in Arnhem-Zuid heeft vrijdagochtend een ongeluk plaatsgevonden. Wat er precies gebeurd is, is onbekend, maar door het ongeluk waren meerdere rijstroken gestremd. Er was een ambulance ter plaatse gekomen, maar er raakte niemand gewond. Aan de Stationsweg in Oosterbeek is gisteravond een woningoverval gemeld. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Wat er zich in de woning heeft afgespeeld is onbekend. De politie doet onderzoek. Na de woningoverval werd er een burgernetbericht verstuurd. De politie was op zoek naar een man in verband met een misdrijf. De politie heeft zover bekend de man nog niet gevonden. Westervoort stond gisteren in het teken van skippieballen. Een recordpoging bracht tussen de 600 en 700 mensen bij elkaar. Het doel was om 1300 mensen vanaf de Westervoortse brug naar de poort van de Liemers te laten skippieballen. Ook trok de poging veel bekijks vanaf de route. Een record werd het niet, het is niet officieel erkend. Dat het streefgetal van 1300 niet gehaald werd, deert de organisatie niet. Het ging vooral om de fun. Op rtwconnect.nl staat een uitgebreide reportage. De gemeente Zevenaar heeft camera's geplaatst bij de Pilatenstudio aan het Raadhuisplein in Zevenaar. Dit heeft de gemeente in overleg met de politie besloten nadat er in juni en augustus explosies waren bij het pand. De camera's staan er maximaal 3 maanden en zal de daders hopelijk afschrikken. Eerder sloot de burgemeester het pand al voor 1 maand. Na onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp heeft de gemeente camera's geplaatst in de omgeving van de Zaslaan. De maatregel volgt na dagen van onrust rond een woning in de wijk. 1 woning zou meerdere keren zijn belaagd. Volgens de gemeente is een buurtconflict de oorzaak. Naast cameratoezicht zal er ook extra politie aanwezig zijn. Vitesse is gisteravond met 3-0 onderuit gegaan tegen Almere City. Ook al was Vitesse lange tijd sterker, toch wist het geen doelpunten te maken. En zoals het gaat in het voetbal, als jij hem niet maakt, dan maakt de tegenstander hem. Zo schoot Almere de bal in de tweede helft 3 keer langs de keeper. Dan nog het weer. Vandaag enkele buitjes, tussendoor een mix van stapelwolken, zon. En de zon laat ik ook nog even zien. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen blijft het droog met zo'n 21 graden. Meer nieuws is te vinden op rtvconnect.nl en in de app.
0: Dankjewel, Tijn.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

best wel rond de eeuwwisseling, als ik me niet vergis. DJ Jean, eigenlijk heet, wat zeg ik, DJ Jurgen. Nee, die eer is hem de... Hij komt hem niet na, absoluut niet. Overigens heet de beste man Jan Engelaar. Ja, en met zo'n naam ga je natuurlijk geen volle zalen trekken. Vandaar DJ Jurgen. Overigens, hij heeft het nog druk. De beste man is te boeken voor maar liefst zo'n beetje €2500 tot €3000 per boeking. Dus als je hem wilt zien, moet je je knip trekken. Ja. Maar goed, dat hoeft geen probleem te zijn. Ook dat niet. Luna, hier is Schoonzoon.

ik heb het eigenlijk nooit zo goed begrepen, deze film. Uiteindelijk is de strekking van de film / musical dat je niet kunt zijn wie je bent. Ja, dat klopt volgens mij niet, hè? Nee. Summer Nights, John Travolta, Olivia Newton-John. Hey, moet jij richting Arnhem vanuit de Liemers of vanuit Arnhem richting de Liemers houden rekening mee? De Westervoortse brug is van 10 augustus tot en met 6 september dicht voor auto's en ander gemotoriseerd verkeer. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan het wegdek. Fietsers en treinreizigers die kunnen de brug natuurlijk wel gewoon blijven gebruiken. Het is maar even dat je het weet. Ik bedoel, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Duran Duran, hier is The Reflex.

En tot zover Duran Duran, The Reflex. Aan het eind van deel 1 van deze Alles Mag, Niets Moet. En je weet het, waar een deel 1 is, is natuurlijk ook een deel 2. En dat hoor je straks aan de andere kant van het nieuws. Hey, tot zo!

0: Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte. In heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Nu.nl heeft uitgezocht dat fraudeurs steeds vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek. Volgens het Verbond van Verzekeraars gebeurt dat steeds vaker. Het verbond waarschuwt dat de verzekeringspremies daardoor omhoog zullen gaan. Om hoeveel fraudegevallen het gaat willen maatschappijen, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, niet zeggen. Om criminelen niet wijzer te maken, zeggen ze, aldus nu.nl. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is met TikTok een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over vermeende schendingen van de online privacy van kinderen. De zaak dateert uit 2024, toen het ministerie naar de rechter stapte omdat het Chinese moederbedrijf ByteDance van TikTok de privacy van kinderen niet zou hebben beschermd en illegaal gegevens van hen zou hebben verzameld. Die aanklacht tegen de filmpjes-app en ByteDance is nu definitief ingetrokken. Op landgoed Brombeek in Arnhem is de jaarlijkse herdenking bezig van de slachtoffers van de Burma, Siam en Pakambaru-spoorlijnen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 wordt op dit moment aan de weg gewerkt en daarom rijdt het verkeer om via de A1 richting Apeldoorn. Dat veroorzaakt dan weer langzaam rijdend verkeer tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 10 kilometer met 10 minuten op onthoud. Dan de A12 richting de Duitse grens, want er wordt aan de Duitse grens gecontroleerd door de grenspolitie. Vanaf Zevenaar betekent dat 10 minuten extra. Dan nog de A50, Apeldoorn richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen Zuid doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Kim Wilde. De jaren 80, ze waren prachtig. Brachten ons Kim Wilde, daar zijn we blij mee. En mocht je denken, wat doet deze dame nu? Nou, ze treedt nog op. Ze toert volop, treedt op in het voorjaar van 2027 in Nederland en België. En dat doet ze met haar singles tour. Mocht je het nog niet weten, naast haar zangcarrière stond ze jarenlang bekend om haar passie voor tuinarchitectuur. En daar heeft ze zelfs een televisieprogramma mee gehad.
1: Dit is Connect met Peter.
0: En fijn dat je er weer bij bent voor deel 2 van deze Alles Mag Niets Moet. We hebben natuurlijk lekkere muziek voor je. Ed Sheeran, Anita Ward, Ronan Keating. Maar eerst muziek nog van Kygo featuring One Republic.

hadden we in het vorige uur de DJ Jurgen. Hebben we nu Paul Elstak. Ik bedoel, als we dan toch bezig zijn, waarom ook niet? Hey, je luistert naar Connect. RTV Connect om precies te zijn. En dat TV, ja, natuurlijk, hou het in de gaten. Wij zijn op TV te zien. En daar gebeurt van alles. Daar gebeurt echt van alles. Ik zou zeggen, hou ons TV-kanaal in de gaten en laat je verrassen.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: De zomer klotst uit je radio.
2: Klotst uit je radio.
1: Dit is Connect.

Was 1979 voor Anita Ward, Ring My Bell. Ja, mocht je goed gaan op deze heerlijke klassiekers, moet je ook eens luisteren naar Connect Classics. Dat vind je op DAB Plus 7B of via het linkje op onze website. Aan de Stationsweg in Oosterbeek is vrijdagavond een overval bij een woning gemeld. Kort na de melding werd een burgernetbericht verspreid. De melding kwam kort voor zo'n beetje 7:30 binnen, waarna meerdere politieeenheden naar de Stationsweg gingen. Wat zich in de woning heeft afgespeeld en of er iets is buitgemaakt is nog niet bekend. De politie doet ter plaatse onderzoek. Via Burgernet wordt gezocht naar een man met een donkere huidskleur van ongeveer 1,80 meter. Hij heeft een snor, draagt een zwart pak met daarop de tekst Ertera en heeft een muts op. Mensen wordt gevraagd de man niet zelf te benaderen en de politie te bellen wanneer ze hem zien. En tot zover deze informatie. Met nu muziek van Ronan Keating. Hier is Life is a Rollercoaster.

0: Gianna Spyro. Dit is van de soundtrack voor The Devil Wears Prada 2. En die film die is 1 mei in première gegaan, als ik me niet vergis. Ik heb hem zelf nog niet gezien en ik betwijfel of dat ook gaat gebeuren. Gaan wij door naar Tijn met het regionieuws.
1: Aan de burgemeester Matsersingel in Arnhem-Zuid heeft vrijdagochtend een ongeluk plaatsgevonden. Wat er precies gebeurd is, is onbekend, maar door het ongeluk waren meerdere rijstroken tijdelijk gestremd. Er kwam een ambulance ter plaatse, maar er raakte niemand gewond. Aan de stationsweg in Oosterbeek is gisteravond een woningoverval gemeld. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Wat zich in de woning heeft afgespeeld is onbekend. De politie doet onderzoek in de woning. Na de overval werd een burgernetbericht verstuurd. De politie was op zoek naar een man in verband met een misdrijf. De man is voor zover bekend nog niet gevonden. Westervoort stond gisteren in het teken van skippieballen. Een recordpoging bracht tussen de 600 en 700 mensen bij elkaar. Het doel was om met 1300 mensen vanaf de Westervoortse brug naar de poort van de Liemers te skippieballen. De poging trok veel bekijks langs de route. Een record werd het uiteindelijk niet, het is namelijk niet officieel erkend. Dat het streefgetal van 1300 niet gehaald werd, deert de organisatie niet. Het ging namelijk vooral om de fun. Op rtvconnect.nl staat een uitgebreide reportage. De gemeente Zevenaar heeft camera's geplaatst bij de Pilatenstudio op het Raadhuisplein in Zevenaar. Dit heeft de gemeente gedaan in overleg met de politie, nadat er in juni en augustus explosies waren bij het pand. De camera's staan er maximaal 3 maanden en zal de daders hopelijk afschrikken. Eerder sloot de burgemeester het pand al tot 10 september. Na onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp heeft de gemeente camera's geplaatst in de omgeving van de Zaslaan. De maatregel volgt na dagen van onrust rond een woning in de Volkswijk. 1 woning zou meerdere keren zijn belaagd. Volgens de gemeente is een buurtconflict de oorzaak van de ongeregeldheden. Naast cameratoezicht zal er ook extra politie aanwezig zijn. Dan nog sportnieuws. Vitesse heeft gisteravond met 3-0 verloren van Almere City. Ook al was Vitesse tijd lange tijd sterker, toch wist het geen doelpunt te maken. En zoals het dan gaat in het voetbal geldt, dan als jij hem niet maakt, dan maak je tegenstander hem wel. Zo schoot Almere de bal in de tweede helft 3 keer langs de keeper. Dan krijg je nog het weer van vandaag. Vandaag enkele kleine buitjes. Tussendoor is er een mix van stapelwolken, maar de zon laat zich ook nog even zien. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen blijft het droog en wordt het 21 graden. Meer nieuws is te vinden op rtvconnect.nl en in de app.
0: Dankjewel, Tijn.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

You Go. Ik kreeg net al de opmerking dat er toch wel behoorlijk wat 90's platen in de playlist zitten. Dat is op zich geen probleem. Mocht jij daar wel problemen mee hebben, laat het ons even weten. Doe dat via WhatsApp 03 16 6 x 3. En dan gaan we kijken of we er wat aan kunnen doen. Nou, sowieso kan je beloven dat er muziek uit de jaren 70 aan je voorbij gaat komen. Dat is in de vorm van de Dolly Dots Radio. Maar eerst maken we plaats voor Bakermat.

Volgens mij was het de kennismaking met de Dolly Dots voor ons als luisteraars, als Nederlanders, als publiek. Het was de grote doorbraak voor deze dames. Daarvoor nog muziek van Bakermat featuring Rani, I Love Life. Alles mag, niets moet. Ja, nog een klein kwartiertje te gaan. In afwachting van Peter, Weekend Live. Nu eerst muziek van Pat Benatar. Hier is Love is a Battlefield.

10 Feet Tall, Afrojack featuring Rabel. Help, connect. Daarmee is een eind gekomen aan deze Alles Mag, Niets Moet. Volgende week dan ben ik er niet. Krijg lekker vakantie. Even 3 weekjes, helemaal niets. En dat terwijl voor de meeste mensen de vakantie al voorbij is. Hey, bedankt voor het luisteren voor straks. Veel plezier met Peter en Weekend Live. En wat mij betreft, tot een volgende keer. Donna Sommer nu, hier is She Works Hard for the Money.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Volgens de Duitse buitenlandminister Wadevoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen. En Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Wadevoel zei dit na zijn aankomst in Kiev vanmorgen. De Duitse minister beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk vernielen van energieinfrastructuur. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek van nieuwsite nu.nl. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat hierdoor de verzekeringspremies verhoogd zullen worden. Om hoeveel fraudegevallen het gaat, willen verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden niet zeggen. Dit om de criminelen niet wijzer te maken. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Gelderland is het op dit moment onder andere druk op de A1... en dat is vooral omrijdend verkeer vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Het rijdt op verschillende trajecten langzaam... onder andere bij Amersfoort Noord, Barneveld en Kootwijk. In de richting van Apeldoorn betekent dat in alle gevallen 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A12 is het druk richting Duitsland... vanwege de Duitse grenscontroles vanaf 7 naar een kwartier extra. Dan de A15, Gorkum richting Nijmegen... ook 5 tot 10 minuten vertraging tussen Echtel en Ochten. En dan tot slot nog de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Knoopend Beekberg en Afrit Hoenderlo doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou, dat waren ze populair, zeg. Ja, in de jaren 80. In Manhattan hoorde je Grace op de radio. Ik zeg een hele goede middag, Tijn.
1: Ik zeg een hele goede middag, Peter.
0: Ja, fris en fruitig zit je weer hier in de studio.
1: Ja, fris en fruitig. Ja. Uitgeslapen en wel.
0: Uitgeslapen en wel.
1: Ja.
0: Ja. Heb je een beetje een leuke week achter de rug?
1: Streken. Ja, jawel. Ja,
0: heb je wat leuks meegemaakt?
1: Het komt weer het vaste riedeltje. Het was niet zoveel aan eigenlijk.
0: Was niet zoveel aan?
1: Nee, ik had nog een week vakantie.
0: Oh ja. Maar ja. Wat heb je dan? Slaap je dan heel veel uit? Tot een uurtje of 10, 11, 12? Of sta je heel vroeg op een uur of 7?
1: Nou, ik heb dan altijd het voornemen om een beetje op tijd op te staan. Om een beetje weer in het ritme te komen. Maar dat gaat nou niet zo heel erg vlekloos, okay, zeg maar.
0: Maar jij maakt s'avonds, voor je naar bed gaat, geen planning van wat je gaat doen die dag?
1: Jawel.
0: Oh,
1: nou,
0: wel.
1: Nou, planning. Ik bedoel, nee, niet echt een planning. Ik heb wel een paar dingen die ik moet doen die dag. Maar okay. Nee, ik maak geen planning.
0: Maar verder zie je het allemaal
1: ik
0: wel.
1: Ik zie het allemaal wel.
0: Zeg maar.
1: Ja.
0: Hey, en volgende week gaat er iets heel bijzonders gebeuren met jou. Nou ja, ik vind dat best bijzonder.
1: Wat gaat er?
0: Dan ga jij namelijk de hele week hier zitten. Een aantal weken. Hoe lang eigenlijk ga je stage lopen?
1: 20 weken.
0: 20 weken. Dan kan ik je wel vertellen dat ik best wel blij ben dat ik niet de hele week hier hoef te zitten.
1: Nou ja, zeg.
0: Ja. Ja, nou, wat ga je doen eigenlijk? Want je volgt een studie en dan ga je gewoon nog veel meer dingen leren en zo.
1: Ja, ik ga meelopen op de nieuwsredactie.
0: Dus. Oké. Okay. Dat is wel aan jou besteed volgens mij, de nieuwe
1: ja,
0: redactie,
1: dat denk
0: toch?
1: Ik ook
0: wel. Ja, oké. Okay. En ga je dan nog heel veel camerawerk doen of wat ga je precies allemaal doen?
1: Ja, nou, van alles zeg maar. Ja, van alles en nog wat zullen we zeggen.
0: Oké, okay. Nou, ik ben benieuwd
1: schrijven,
0: wat het allemaal gaat zijn.
1: Van alles, ja.
0: Oké, okay, ik ben benieuwd. Hey, we hebben een leuke show, want we hebben straks namelijk een gast in het programma. Wie gaat er gebeld worden?
1: Annemaartje.
0: Annemaartje.
1: En wat mogen... Annemaartje gaat doen, dat houden we nog even verrassing.
0: Oh, het heeft wel met eten te maken, hè?
1: Het heeft met eten
0: dat
1: te maken.
0: Dat mag ik wel vertellen.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dan nog veel meer in de show. Ik zeg een hele goede middag op de zaterdag. Wil je wat leuks horen? Laat het ons even weten, hè, via 03 16 6 3. App even naar de studio. Zap dan nu op de radio.

0: ik weet niet hoe jouw Frans thuis is, maar mijn Frans is nog belabberd eigenlijk. Tomberellaatje, misa. Betekent hemd of je shirt uittrekken. Ja, wel in een figuurlijk woord. Gebruikt als een uitdrukking voor je lekker losmaken, feesten, je inzetten. Voor lekker aan de bak gaan. Dat is eigenlijk een beetje het betekenis van dit liedje uit
1: Frankrijk.
0: Lekker aan de bak gaan. Lekker aan de bak gaan. Kom lekker er tegenaan.
1: Lekker feesten?
0: Lekker feesten. Lekker doorgaan.
1: Oh, oké. Okay. Ja,
0: een positieve vibe geven.
1: Niet lekker hard werken of zo.
0: Nee, niet hard werken.
1: Nee, dat doen we niet aan, hè?
0: Nee, dat doe je niet aan, hè? Nee. Nou ja, ik hou wel van hard werken. Ik vind het helemaal niet erg om hard te werken, hoor. Je bent erbij op de zaterdag. Even kijken naar het laatste nieuws wat het allemaal doet vandaag. Ja, het jaarlijkse Prinsengrachtconcert vindt plaats in het hartje van Amsterdam. Dat is allemaal vanavond uitgezonden bij de NOS natuurlijk. Vanavond om 8:00. Ja, en tientallen zwemmers die doen vandaag goede zaken. Die steken namelijk het IJssel meer over om geld op te halen voor de Hersenstichting. De zwemmers beginnen in het Friese Stavoren en komen weer aan wal in Medemblik in Noord-Holland. Ze leggen daarmee een afstand af van 22 kilometer.
1: Ja, ja. Heb jij vorige week, of wanneer was dat, 2 weken geleden, de zonsverduistering gezien?
0: Nee, ja, heel klein stukje op RTL even zitten kijken.
1: Ja,
0: een live
1: op
0: RTL, stream, zeg maar.
1: Ik bedoel gewoon even in real life.
0: Wat denk jij zelf?
1: Real life, hè?
0: Nee, daar hou ik niet van. Nee.
1: Daar hou je niet van? Hoe bedoel je?
0: Ja, waar moet je dan naar kijken dan? Het was op een gegeven moment om 8:50 of zo.
1: Had je een brilletje?
0: Nee, luister, het was 8:50 en ik zat in tv te kijken. En op een gegeven moment denk ik, hé, we krijgen heel slecht weer. Ja, zo donker buiten. Toen dacht ik, wat is er allemaal aan
1: noodweer.
0: De hand?
1: Noodweer.
0: Ja, noodweer. Maar ja, dat was dus het geval dat het even een zonsverduistering was.
1: Ja, nou ja. Ja, je krijgt nog een kans, maar dan met de maan. Want de maan wordt verduisterd volgende week vrijdag.
0: Oké. Okay.
1: Dit keer heb je er geen brilletje voor nodig. Maar het is wel een gedeeltelijke maanverduistering.
0: Ja, maar wat is daar leuk aan om naar te kijken dan? Ik heb daar geen voorstelling bij.
1: Luister, dit gebeurt 1 keer in de 80 jaar of
0: ja,
1: zo.
0: Dus?
1: Dan moet je toch een keer zien.
0: Ja, ik heb geen idee. Ik hoef dat niet te zien.
1: Nee. Dat is 1 keer in de 80 jaar.
0: Ja, dus.
1: Dus heel bijzonder.
0: Ja, heel bijzonder.
1: Vrij bijzonder, ja.
0: Heel bijzonder. Ik vind het allemaal heel bijzonder. Nou ja. Hey, de Formule 1 is momenteel aan de gang. De Formule 1 coureurs die rijden vandaag om 12 uur op het circuit van Zandvoort. De sprintrace. En Max Verstappen start vanaf de 6e plaats. Heb je wat met dat race of niet?
1: Nee, het is wel de laatste keer, gelukkig.
0: Ja, de laatste. Nou ja, voor Nederland niet goed, hè. Voor de economie en zo. Waarom is het eigenlijk de laatste keer? Kost het te veel of?
1: Ja, ze hebben er geen zin meer in, denk ik.
0: Ah, okay.
1: Maar ze krabben nu wel achter zijn oren in Zandvoort, want Max heeft verlengd.
0: Oh,
1: tot 2030 bij Red Bull.
0: Oké, dus het kan misschien nog zijn dat het volgend jaar toch nog gaat plaatsvinden, misschien?
1: Ja, dat kan op zich, want ze hebben allemaal banen in het Midden-Oosten en zo. En je weet hoe de situatie daar is,
0: ja,
1: dat is
0: niet goed. Ja. Nou, we gaan het allemaal zien. In ieder geval, nu momenteel, mocht je erin geïnteresseerd, dan kun je overzappen en overschakelen om de Formule 1 te gaan kijken. Dat kan natuurlijk.
1: Nou, dat zou ik niet doen.
0: Je kunt nog blijven luisteren op de radio. Dit is Connect met Stapel Gek op de radio.

Ultradate en Yugal en Moving to the Sun hier op Connect op de zaterdag vandaag. Ja, even een update, want John Parrish, de drummer van Earth, Wind & Fire, is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. De 38-jarige muzikant moet nog zo'n 2 operaties ondergaan en blijft voorlopig nog even in het ziekenhuis. Ja, wat de reden is wat er allemaal is gebeurd, dat is niet bekendgemaakt. De muzikant werd op 6 augustus, misschien weten we dat, opgenomen naar een medisch noodgeval. Dat gebeurde enkele uren voordat Earth, Wind & Fire samen met Lionel Richie in San Francisco zouden gaan optreden. Hij moet nog langer in zijn ziekenhuis blijven. Dat laat de familie weten via Facebook. Wat de reden daarachter is, dat is dus niet bekendgemaakt. Maar we wensen hem in ieder geval vanaf deze plaats heel veel succes. En we hadden ze een dijk van de hits, hè? Earth, Wind & Fire. We kennen Boogie, Wonderland, After the Love Has Gone. En deze was ook wel lekker in de jaren 80. September nu op Connect.

Earth, Wind & Fire op de radio, september 1990. Dat is alweer een hele tijd geleden. Zometeen dan hebben we de update van het allerlaatste regennieuws met de Tijn. Daar en zometeen meer over. En wil je wat leuks horen zo op de zaterdag? Laat het ons even weten via 03-16-6x3 app even daar de studio. Zojuist een berichtje binnen van Chantine. Ach, dankjewel. Zou je iets willen draaien van Nick en Simon? Nou, Chantine, dat gaan we bij deze doen. De Spaanse duif. Lekker Nederlandstalig. Hier bij Connect.

0: dankjewel Santine. Het is zo lekker om te horen op de radio. Muziek van Nick en Simon en Spaanse Duif. Het is bijna 12:30. Het allerlaatste regennieuws gelezen door Tijn. Tijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Aan de burgemeester Matsersingel in Arnhem-Zuid heeft vrijdagochtend een ongeluk plaatsgevonden. Wat er precies gebeurd is, is onbekend, maar door het ongeluk waren meerdere rijstroken tijdelijk gestremd. Er kwam een ambulance ter plaatse, maar er raakte niemand gewond. Aan de stationsweg in Oosterbeek is gisteravond een woningoverval gemeld. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Wat zich in de woning heeft afgespeeld is onbekend. De politie doet onderzoek in de woning. Na de woningoverval werd er een burgernetbericht verstuurd. De politie was op zoek naar een man in verband met een misdrijf. De man is voor zover bekend nog niet gevonden. Westervoort stond gisteren in het teken van skippieballen. Een recordpoging bracht tussen de 600 en 700 mensen bij elkaar. Het was het doel om met 1300 mensen vanaf de Westervoortse brug naar de poort van de Liemers te skippieballen. De poging trok veel bekijk langs de route. Een record werd het helaas niet, want het record is niet officieel erkend. Dat het streefgetal van 1300 niet gehaald is, deert de organisatie niet. Het ging namelijk vooral om de fun. Op rtwconnect.nl staat een uitgebreide reportage. De gemeente Zevenaar heeft camera's geplaatst bij de Pilatusstudio op het Raadhuisplein in Zevenaar. Dit heeft de gemeente gedaan in overleg met de politie, nadat er in juni en augustus explosies waren bij het pand. De camera's staan er maximaal 3 maanden en zal de daders hopelijk afschrikken. Eerder sloot de burgemeester het pand al tot 10 september. Na de onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp heeft de gemeente camera's geplaatst in de omgeving van de Zaslaan. De maatregel volgt na dagen van onrust rond een woning in de Volkswijk. Een woning zou meerdere keren belaagd zijn. Volgens de gemeente is een buurtconflict de oorzaak van de ongeregeldheden. Naast cameratoezicht zal er ook extra politie aanwezig zijn. Dan nog wat sportnieuws. Vitesse is gisteravond met 3-0 onderuit gegaan tegen Almere City. Ook al was Vitesse lange tijd sterker, toch wist het geen doelpunt te maken. En zoals het dan gaat in het voetbal, als jij hem niet maakt, dan maakt de tegenstander hem wel. Zo schoot Almere de bal in de tweede helft 3 keer langs de keeper. Dan krijg je het weer voor vandaag. Enkele buitjes, tussendoor een mix van stapelwolken. Maar de zon laat zich ook nog even zien. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen wordt het droog en 21 graden. Meer nieuws is te vinden op rtwconnect.nl en in de app.
0: Dankjewel, Tijn. Normaal reageer ik wel eens op Vitesse natuurlijk. Hè? Ja? Maar ja, we zijn nu op tv, dus ik ben altijd bescheiden. Hè? Dat weet je. Hey, maar over zo'n 10 minuutjes, dan hebben we iets heel speciaals.
1: Want?
0: Dan gaan we iemand bellen.
1: Ja, we gaan iemand bellen.
0: Ik heb collega's hier in de studio, die zijn een beetje teleurgesteld.
1: Ja, sorry jongens. Ja.
0: En weet je wat de reden?
1: Ja, ik snap het helemaal. Oh.
0: Nou, jij thuis hoort het zo.
2: In Midden-Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect app. Connect.

0: Dat is wel heel raar, maar ja, ik zou misschien hetzelfde hebben gedaan. Ik heb niet zo heel veel met kinderen namelijk. Tijdens een hike op de hoogste berg van Japan. De 7-jarige zou namelijk geklaagd hebben over vermoeidheid. Ik zou me iets bij jou kunnen voorstellen.
1: Ja, hoezo nou hebben wij?
0: Nou ja, jij kunt ook klagen van... Maar goed, net over dat plaatje klaag je vol.
1: Ja, maar ik heb een hartstikke goede conditie.
0: Is dat zo? Nou, ja. Daar heb ik gisteren niks van gemerkt. Maar goed, hij heeft zijn zoontje achtergelaten. En waar? Die heeft hij gedaan namelijk op een berg. Ruim 3776 meter hoog. En hij is met zijn andere zonen van doorgegaan. En hij heeft dat jongetje van 7 jaar daar gewoon achtergelaten. Dat is toch een beetje bijzonder, of niet?
1: Wat zielig.
0: Ja, ik weet niet of dat zielig is. Moet je niet klagen als blaag zijnde.
1: Ja, maar je laat je kind ook niet achter.
0: Nee, ja, nou, hij dus wel. Nou, medewerkers van een berghut zeggen dat de jongen enigszins in de buurt was van het 6e rustpunt op een bekende wandelroute. Zijn vader zou zich op het moment in de buurt hebben bevonden van het 8e punt. Dat ligt ruim 3 uur wandelen verderop. Nou, ik zou mijn kind in ieder geval, als ik een kind zou hebben, niet achterlaten zover.
1: Nee, kijk, dat bedoel ik.
0: Nee, dus ik heb wel een hart.
1: En u?
0: En nu? Niks. Nou, we zijn uiteindelijk aan de hoed gekomen. Die jongen is natuurlijk gevonden.
1: Ja, en die vader?
0: Ik heb geen idee.
1: Die krijgt een boete.
0: Ja, misschien wel.
1: Staat die krijgt een inspectie op
0: de
1: dag.
0: Ja, de politie werd opgetrommeld om zich te ontfermen. Ja, nou ja, maakt verder ook allemaal niet uit. Maar het is gewoon een lul van een papa. Ja, ja toch? Zet daar conclusie te trekken?
1: Ja, dat is wel een goede conclusie.
0: Oké. En zometeen gaan we bellen met iemand over taarten.
1: Ja, iemand die een taartenfestival organiseert.
0: Ja, en die had dan de studio kunnen komen. Ik heb wel zin in een lekker taartje eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, zometeen meer over de taarten.
1: Zometeen meer.
0: Marie Dan Hartman en Relaxed My Fire.

klassieker op het radio. Het is Dan Hartman en Relight My Fire. Inmiddels klokslag 1:15. Mocht je aan de lunch zitten, ik zou zeggen eten smakelijk. En over die lunch gesproken.

0: Ook, hè?
1: Nou, ik wil even, zoals Peter van Halsen zeggen, een klassieker uit je speaker.
0: Oh, dat wilde je graag even zeggen.
1: Ja, dat wilde ik heel graag zeggen.
0: Ja, Peter is dat luisteren, dacht Peter, ja. Hallo. Maar goed, ik had een bruggetje gemaakt over aan de lunch. En misschien dat jouw bruggetje wel lekker is ook. Want waar gaan we naartoe?
1: Ja, we gaan naar Taarten toe. We gaan naar Arnhem toe. Daar wordt volgende week een taartenfestival georganiseerd. En aan de telefoon hebben we de organisator van de taartenpicknick. Goedemiddag, Annemaartje.
2: Hi, goedemiddag.
1: Taartenpicknick, wat is het?
2: Wat is het? Nou, het idee van een taartenpicknick is dat, dat mensen bij elkaar komen, hun zelfgebakken lekkernij meenemen en dat met elkaar kunnen delen. En eigenlijk zoveel kunnen eten totdat het op is.
1: Ja, want hoe ben je in godsnaam op het idee gekomen?
2: Nou, ik ben geïnspireerd door een video die ik zag. Ik denk dat het in Amerika was. En ik zag echt honderden taarten. En ik dacht, jeetje, wat leuk. Zou dit iets zijn voor Nederland? En toen heb ik een video geplaatst op TikTok. En dat was vorig jaar. En nu zijn we bijna een jaar verder.
1: Ja, want je hebt al eens een keer eerder een taartenpicknick georganiseerd, toch?
2: Klopt.
1: Hoe was dat?
2: Nou, de allereerste was superleuk. Dat deed ik in het buurthuis in Arnhem. En daar kwamen zo'n 75 mensen op af. Dus dat was allemaal hartstikke gezellig. En afgelopen juni had ik een XL-editie. Dus dat was ook superleuk. Er waren zo'n 180 mensen op afgekomen. Dus dat was wel veel.
0: Ja, en is iedereen daar dan ook welkom of niet? Mag ik daar ook naartoe? Mag ik daar ook naartoe bijvoorbeeld?
2: Jij mag er zeker naartoe. Oh. Ja, ik had de vorige editie mensen zelfs uit Groningen, uit Limburg, uit België zelfs. Dat ik echt denk, jeetje, wat een moeite allemaal voor wat taart.
0: Ja, en wat is het voor een taart? Is dat slagroomtaart of aardbeientaart? Of hoe moet ik dat zien?
2: Je kan het zo gek nog niet bedenken. Het zijn ook taarten waarvan ik nog nooit had gehoord of nog nooit had geproefd. We hebben van red velvet taarten, appeltaarten, tot aan Marokkaanse taarten, Surinaamse taarten, Antilliaanse taarten. Het is echt, het is van alles wat.
1: Oké, want jij maakt voor je werk maak je taarten. En dat doe je met zoveel mogelijk biologische producten. Is dat ook een criterium om daaraan mee te doen? Dat het zoveel mogelijk biologisch moet zijn?
2: Nee, ik hanteer zelf zoveel mogelijk biologische ingrediënten. Alleen zo'n editie van een taartpicknick is het idee dat mensen met elkaar delen. En zij mogen dan zelf de ingrediënten kiezen.
1: Ja. En hoeveel mensen hoop je nou dat er komen?
2: Voor deze editie volgende week zijn er inmiddels 150 kaartjes verkocht. Dus hopelijk komen er nog wat bij, maar in ieder geval dat aantal.
0: Is er zoveel plek dan? Is er ook zoveel taart? Kom je niet tekort?
2: Mensen nemen allemaal een eigen taart mee. Dus eigenlijk is het idee geen taart, geen entree. Dus ik schat zo in dat er geen taart is.
0: Ja, ik wilde al aan jou vragen, hoe ga je dat allemaal doen? Wordt dat gesponsord of zo? Maar de mensen zijn hun eigen sponsor, ze nemen allemaal een lekkere taart mee.
2: Ja, ze nemen dus zelf hun eigen baksels mee.
0: Ah, kijk. Dat is wel leuk.
1: Ja, ga jij bakken, Peter? Dat is
0: ik kan niet. Maar moet je zelf dus iets bakken? Je mag niet uit de supermarkt kopen.
1: Nee, joh, dat is wel heel makkelijk.
0: Of bij de bakker. Je moet er zelf wel een taart maken. Dat is de bedoeling ook.
2: Ja, dat is wel het allerleukste. Maar ik heb al wel meegemaakt dat er af en toe wel eens gesteggeld wordt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Van de Albert Heijn. Ja. Dan denk ik, dat is niet zelf gemaakt.
0: Nee, precies. Ja, ik kan helemaal niet bakken. Dus ik zou in dat geval ook moeten steggelen. Maar dan kom je dan wel heel snel achter natuurlijk, of niet?
2: Ja, of je moet het leuk inpakken. Dan is het wat lastig om te zien.
0: Ja, precies.
1: En wordt dat nou vaker in Nederland georganiseerd, een taartenpicknick?
2: Nu zie ik dat het steeds meer wordt gedaan. Dus volgens mij slaat het wel aan. Er zijn nu ook een aantal taartpicknicks in Nijmegen geweest. Maar ook in Amsterdam wordt er eentje georganiseerd in Groningen. Dus mensen die lusten er wel tap van.
1: Ja, en zijn er nog kaarten te koop?
2: Er zijn zeker nog kaartjes te koop, dus mocht je nog willen komen, dan kan dat.
0: Oké, en waar kunnen wij terecht voor meer informatie? Dat we denken, we zijn geïnteresseerd geraakt, we hebben wel zin in wat lekkers.
2: Ja, wat lekkers. Nou, dan kan je naar mijn TikTok-account of naar mijn Instagram-account, Taartje van Annemaartje, of naar mijn website www.taartjevanannemaartje.nl.
0: Ik vind dat een hele goeie, Taartje van Annemaartje. Dat is wel leuk bedacht.
2: Ja.
0: Oké, nou dan gaan we daar naartoe. 150 mensen is heel veel. Als er nou 1000 komen, is al heel veel lijkt mij, of niet? Is die locatie zo groot?
2: Ja, nou, het is in Park Siependaal. Dus het zou technisch gezien kunnen. Maar ik denk niet dat de gemeente dan heel erg blij wordt.
0: Nee, kan ik me voorstellen.
2: Als de keer 175 mensen zijn, dan is dat denk ik al heel erg leuk.
0: Nou, heel veel succes morgen, denk ik, hè?
1: Ja, heel erg bedankt. Nou, morgen, ja, nee, volgende week.
0: Volgende week is het.
2: Ja, volgende week.
0: Volgende week zondag?
1: Ja, zaterdag.
0: Zaterdag.
2: Om 1 uur.
0: Dat is tijdens ons programma.
1: Ja.
0: Dan kunnen wij er niet naartoe.
1: Nee, dat is nou jammer.
0: Dat is dan weer jammer.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, Maartje, heel veel succes, Annemaartje. En ja, ik hoop zou zeggen, lekker genieten vooral, hè?
2: Dankjewel. En leuk dat jullie hebben gebeld.
0: Zeker. Tot ziens, hoor. Dag.

0: bij dit liedje moet ik altijd denken aan Kabouter Plop. Hè? Van Plopsaland uit het België. Kijk dat
1: plop,
0: een
1: plop, plop, plop, plop.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk een leuk liedje van natuurlijk geweldig. Moet dat nou, Robert van Heen met een Donnie op de radio. Hey, straks het laatste uur alweer. Tweede en tevens het laatste deel. We gaan bellen met oma Arie natuurlijk. Hè?
2: Oma Arie.
0: En dan gaan we het hebben over Fabeltjeskrant. Want dat schijnt namelijk weer terug te komen.
2: Ja, ik heb geen idee.
0: Ja, wat wil jij maar zeggen?
2: Geen idee wat dat is.
0: Fabeltjeskrant?
2: Nee.
0: Dat is die L, die blauwe
2: ja,
0: L.
2: Maar, en wat doet hij dan?
0: Nou, daar gaan we straks over hebben met Arie. En we gaan het nog even hebben over Skippybal.
2: Ja, want jij hebt gisteren op een Skippybal gezeten.
0: Ja, ik moet zeggen, het was best leuk hoor.
2: Ja?
0: Ja, ik vond het leuk. Ik vond het trouwens ook heel erg mooi georganiseerd en zo. En iedereen kreeg een Skippybal ook mee naar huis. Dus misschien hebben mensen dat even thuis. Die heb ik daar laten liggen.
2: Oh, dat is
0: ja,
2: leuk.
0: Ik had geen zin om verder te Skippyballen. Tot zo, deel 2 van de

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 6:15 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 50 minuten oponthoud tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer file. Het is extra druk op de A1 omdat de A12 in oostelijke richting dicht is tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal, richting Arnhem dus. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam de andere kant op 10 minuten vertraging bij Hoevelaken. En 10 minuten aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland langzaam rijden vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB.

0: Eva Max op de radio bij Connect en Who's Laughing Now? Nou, we lachen nog wel een beetje, toch?
1: Ik wel.
0: Ja, zeker. Tot 2 uur de show op de zaterdag. Radio, televisie, online. Je kunt ons eigenlijk overal volgen.
1: Ja, overal.
0: Dat is
1: niet,
0: wel lekker makkelijk. En zometeen gaan we nog even hebben over de dag van gisteren.
1: Oh ja, de dag van gisteren. Dat staat me nog bij als de dag van gisteren, ja.
0: Ja, jij bent heel druk mee geweest, want we hebben geskippiebald. Ja. Had jij dat nou niet graag willen doen?
1: Eigenlijk? Nee, had ik niet graag willen doen. Nee? Nee, kijk, dat moet je uitbesteden aan de mensen die er goed in zijn.
0: Ja. Dat is waar.
1: Ja, dan kijk ik even naar jou, Peter.
0: Ja, dat vond je mij goed gisteren?
1: Ja, dat is hartstikke goed. Echt, de techniek subliem. Zo professioneel.
0: Ja, ik zie dat je loopt te liegen. Oké. Hey, en zometeen gaan we bellen met Arie, want we gaan het dan hebben namelijk over de Fabeltjeskrant. De Fabeltjeskrant, de Fabeltjeskrant. Kijk dat nog?
1: Van meneer de L.
0: Ja, ja.
1: Waar brengt u ons naartoe of zo?
0: Ja, nou dat dus. Ja? Ah, je kent het wel.
1: Ja, kijk.
0: Gaan we zo meteen alles over horen. Dit is deel 2 van de show. En Roxy Dekker is ook in de house. Sugar Daddy, die hoor je nu hier bij Connect.

0: Ja, ons ontzettend populair in Nederland. Roxy Dekker hoorde je met de Sugar Daddy. Ja, ik moet wel zeggen, in het begin vond ik haar niet zo heel erg leuk eigenlijk. Ik dacht van, wat moet dat meisje nou? Wat gaat dat meisje nou brengen? Ja, dit dus. Heel veel leuke muziek.
1: Ja, het begint nu weer wat minder leuk te worden.
0: Ja, is dat zo? Wat is haar nieuwste plaat? Weet je er iets meer over?
1: Nee, ik weet het. Nee.
0: Maar jij bent van deze jonge generatie.
1: Ja,
0: jij zou ons daar moeten over kunnen vertellen, toch?
1: Ja, Sugar Daddy. Oh ja, Anne Fleur Vakantie heeft ze nog.
0: Ja.
1: Satisfyer is vorig jaar uitgekomen.
0: Ja.
1: Gaan we weg, die is ook hartstikke leuk. Dus nou, ze brengt wel leuke nummers uit. Ja.
0: Oké, nou gelukkig maar.
1: Lekker doorgaan.
0: Zometeen gaan we bellen met de enige echte Aries. Even kijken of hij alweer een beetje wakker is en zo. Want ja, hij is een beetje op leeftijd, dat weten we wel. Maar volgens mij gaat het dan goed komen. Dan gaan we met hem bellen over de Fabeltjeskrant. Tot zometeen. De topic, Becky G, Sherry Puppy bij Connect.

0: nieuwe muziek op de zaterdag. Topic and Becky G. En Sorry Papi. Het is jouw zaterdag, bijna kwart over één. En ja, ik zou bijna willen zeggen, we hebben Papi aan de telefoon. Dag Papi, goedemiddag.
1: Nou, kom op zeg, de gek
0: Ik probeer altijd een leuk bruggetje te maken, je weet hoe ik ben hè.
1: Ja, zeker, daarom zeg ik het tegen je. Pas op jongens.
0: Arie, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het daar? Kijk, ook lekker een beetje zondag daar of niet?
1: Ja, na regen komt zonneschijn. Dus de zon schijnt hier weer lekker. Heel lekker rustig weer.
0: Gelukkig.
1: Heel anders geweest.
0: Hey, vandaag gaan we het over wat bijzonders hebben. Ja, voor de jonge generatie is het misschien een beetje moeilijk. Maar voordat je gaat afsteken van wat het is, gaan we eens even een stukje luisteren. Dat is wel even leuk. Okay. Oh, even jeugdsentiment, hè?
2: Hallo meneer de uil, je onderbroek is vuil.
0: Oh nee, dat was het niet.
2: Naar Fabeltjeskant.
3: En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant.
2: Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant.
4: Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
2: Echt waar?
0: Ja, dat ken je dat nog allemaal? Nee, Tijn zit mij aan te kijken zo van, waar gaat het allemaal over? Maar ja, jij kent dat wel een beetje, Arie, toch?
1: Ja, ik ken het zeker. Ja, ik was wel wat ouder al toen dat allemaal op tv kwam.
0: Ja, ik was juist heel jong.
1: Ja, we hebben een groot leeftijdsverschil. Maar het maakt allemaal verder niet uit. Ik heb vandaag het motto, wat goed is, komt altijd terug. En dat merk je dus ook met de Fabeltjeskrant. Want ik las dat van de week, Fabeltjeskrant, dat is altijd niet veel zeggen. Maar er zijn ongetwijfeld duizenden en duizenden en duizenden luisteraars zijn die daarmee vroeger naar bed zijn gegaan. Want de ouders, die voerden toen nog hun kinderen op, weet je nog wel.
0: Ja, ja.
1: En er was een hulpmiddel, was de Fabeltjeskrant. Die kreeg gewoon als kind, en dan hebben we het over de jaren 70, zo'n beetje, een halve eeuw geleden zeg. Eerst eventjes naar de Fabeltjeskrant kijken. Dat werd in zo'n 4 tot 5 minuten door hele eenvoudige poppen. Die konden alleen maar naar links en naar rechts kijken. En een beetje bewegen en verder niks. Er zaten gewoon handen in de mensen, die zaten eronder, verborgen. Zo de pop omhoog te houden.
0: Ja.
1: En dat was een hele denkbeeldige wereld, de fabeltjeswereld. En in de Fabeltjeskrant werd dan door meneer de Uil, die zat dan op de tak zijn verhaal te vertellen, een boodschapje verteld wat vandaag gebeurd was in het grote dierenbos. En daar zou ik altijd de levensles aan verbonden. En daarna, op het einde, zei hij altijd, wat zei hij dan, Peter?
0: Oogjes dicht en snaveltjes toe.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Nou, allemaal lekker. Ja, zeker. En dan ging van die pop, ging dan één van de ogen, een knipoog dus weer even.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: En er zaten al die kinderen op te wachten. En ik las zelfs vanochtend in de voorbereiding van dit item, dat er wel eens een keertje door die makers met dat oog gespeeld werd. Wanneer dat oog nou knipoogde. En als het andere oog was, dan kwamen er toen al brieven van de kijkers met, oh jee, de kinderen waren helemaal verslag, want meneer de Uil knipoogde met het andere oog.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Hey, was dan niet Frans van Duschoten die dat ook alweer deed?
1: Frans van Duschoten deed dat. Ja. Die maakte heel veel stemmetjes, maakte die. En welke figuur hadden we, Peter? Kom eens.
0: Ja, dat moet je me niet vragen. Dat weet ik al. Ja, ik zie wel een plaatje staan hier met allemaal. Je hebt de bever en zo, volgens mij, de bever.
1: Ed en Willem Bever, die waren altijd heel gemoedelijke broers. Die waren heel handig. En die zeiden van, doe lekker rustig aan, het komt allemaal wel goed. En dat Boris Holt, die was een beetje ondeugend. En Trustemier, die was een beetje zenuwachtig. En mevrouw Ooyevaar, die was...
0: Ja, Tijn zit... Wacht even, Arie. Tijn zit mij aan te kijken, zo'n schaapachtig.
5: Wat hebben jullie daar weer allemaal over? Want dit gaat helemaal weer helemaal langs me heen.
0: Maar de clue is wel, Arie, want we hebben het hier met een reden over volgens jou, toch?
1: Ja, want het komt allemaal weer terug op YouTube.
0: Speciaal voor jou.
1: En natuurlijk, dezelfde verhaal, er is niks aan veranderd. Alleen wat ze dan tegenwoordig doen, en dat is natuurlijk wel leuk. Die beelden zijn al zo vaak gedraaid, net oude langspeelplaten. Die zijn een beetje grijs gedraaid. Dus hij heeft dat lekker digitaal opgekleurd en alles. En het allemaal, als je naar YouTube Fabeltjeskrant intikt, dan zie je de eerste 10 van de in totaal 3000 afleveringen. Die zijn al gedigitaliseerd en die zijn al te zien. En ik las ook al, er wordt toch weer gewerkt aan een nieuwe animatieserie. En dat zal niet met handpoppen zijn, maar zal allemaal digitaal. En ik hoop dat het net zo leuk en vrolijk en ontspannen en een beetje een lesje erin zit. Maar dat is het motto voor vandaag.
0: Ja, ja, ja, oké. Okay. Maar het komt dus eigenlijk niet terug, maar de oude beelden worden mooier gemaakt. Dus zijn de beelden van toen die nu weer terugkomen. Dat is het eigenlijk.
1: Exact dezelfde beelden, exact dezelfde
5: Ja, maar die zullen toch vast wel nog ergens terug te vinden zijn.
1: Ja, maar nu in een nieuwe versie. Maar weet je, even dat motto, wat goed is, komt terug.
0: Ja.
1: Maar nu even de ergernis van de afgelopen week.
0: Oh jee.
1: Daar was ik heel blij om toen ik dat las. Maar nu de ergernis. Ik heb de week onder het motto, wat goed is, komt terug op tv, gekeken naar Triviant.
5: Oh, ja, leuk.
0: Triviant, dat is niet een oude lullenprogramma?
5: Nee, dat is best geinig.
0: Oh, maar vertel, Arie, wat is er zo niet leuk aan?
1: Ik vond het vreselijk. Ik vond het zo'n oudbollige quiz.
0: Triviant is toch voor oude lullen, of niet?
1: Nou, maar vroeger was dat echt leuk. Dat echt spannend. En er werd ook iets van je gevraagd. En nou mogen al die quizkandidaten een stapje naar voren doen als ze een goed antwoord hebben gegeven.
0: Okay.
1: Dat geeft dan nog een beetje beweging, een beetje dynamiek aan het geheel.
0: En wie presenteert het programma dan? Misschien dat het daaraan ligt.
5: Arnico van Zanten.
0: Och, Arnico van Zanten. Die hebben wel het paardengebek recht gedaan tegenwoordig.
5: Nou ja.
0: Hoe gaat ze zo scheve bek, weet je nog?
5: Ja, dat is toch zo?
0: Zeg ik dat hardop, klopt.
1: Maar weet je wat ik nou het leukste vind?
0: Nou.
1: Dat je dus hoort van Tijn dat hij de fabeltjeskant niet kent. En dat hij zegt, Triviant, dat vindt hij leuk.
0: Ja.
1: En ik ken de fabeltjeskant en ik vind Triviant niks.
0: Nee, ja, het verschil moet er zijn.
5: Nou, kijk eens, wat goed is, komt terug, hè? Ja, dat zeg jij.
1: Ja, maar wat goed is, is dus heel betrekkelijk. Daar zijn ook weer grote wijsheden op de zaal.
0: Hey, en wat zo leuk is, Arie, omdat jij ook zo goed bent, mag je volgende week ook gewoon weer terugkomen, oké?
1: Daar word ik uit dankbaarheid word ik maar stil.
0: Helemaal niet erg. We zijn alweer klaar met het geneuzel van jou. Tot volgende week en bedankt, hè. De Fabeltjeskrant, de Fabeltjeskrant. Ik zou zeggen, Arie, oogjes dicht en snaveltjes toe. Tot volgende week. Oude.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.
0: Overal thuis.
2: Overal thuis. Dit is Connect.

0: Hul op de radio. Meet her at the Love Parade. Hier bij Connect. Het is jouw zaterdagmiddag. En mocht je thuis aan het kijken zijn naar de televisie, dan zag je Tijn zojuist eventjes kijken bij ons mooie decor hierachter, Tijn. Wie zit er opgesloten? Zit er
1: ja, ik hoorde allemaal getikt. Ik dacht al, wat is dat?
0: Ja, maar het schijnt dus de regen te zijn.
1: Ja, het is een raam daarachter te zitten. Hebben ze vakkundig verstopt?
0: Ja, precies. Vakkundig verstopt. Kijk, dat liedje nog van Rob de Nijs. Zachtjes tikt de regen op mijn zolderraam. Nee. Ritme van de eenzaamheid.
1: Nee? Nee, ken ik niet. Nee.
0: Jij zit me altijd zo schaapachtig aan te kijken. Ik moet eigenlijk een bedje bij gaan zoeken met een schaapgeluid. Zo.
1: Juist.
0: Oké. Maar goed, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nou, dat is helemaal goed. Dan gaan we eens even naar je toe praten. Ik kreeg van de regie ja, Peter, je moet eventjes dat deuntje starten. En dan praten naar het nieuws van Tijn. Dus Tijn, een hele goede middag. Het regennieuws van 2:30. Hallo Tijn.
1: Goedemiddag. Aan de burgemeester Matsersingel in Arnhem-Zuid heeft vrijdagochtend een ongeluk plaatsgevonden. Wat er precies gebeurd is, is onbekend, maar door het ongeluk waren meerdere rijstroken tijdelijk gestremd. Er kwam een ambulance ter plaatse, maar er raakte niemand gewond. Aan de Stationsweg in Oosterbeek is gisteravond een woningoverval gemeld. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Wat zich in de woning heeft afgespeeld is onbekend. De politie doet onderzoek in de woning. Na de woningoverval werd er een burgernetbericht uitgestuurd. De politie was op zoek naar een man in verband met een misdrijf. De man is zover bekend nog niet gevonden. Westervoort stond gisteren in het teken van skippieballen. Een recordpoging pakte tussen de 600 en 700 mensen bij elkaar. Het doel was om de 1300 mensen vanaf de Westervoortse brug naar de Poort van de Liemers te skippieballen. De poging trok veel bekijks langs de route. En een record werd het helaas niet, want het is niet officieel erkend. Dat het in het streefgetal van 1300 niet gehaald werd, deert de organisatie niet. Het ging vooral om de fun. Op rtvconnect.nl staat een uitgebreide reportage.
0: En zometeen gaan we daar wat meer over horen, hè?
1: Nog meer.
0: Ja, nog meer.
1: De gemeente Zevenaar heeft camera's geplaatst bij de Pilatus-studio op het Raadhuisplein in Zevenaar. Dit heeft de gemeente in overleg met de politie besloten nadat er in juni en augustus explosies waren bij het pand. De camera's staan er maximaal 3 maanden en zal de daders hopelijk afschrikken. Eerder sloot de burgemeester het pand al tot 10 september. Na onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp heeft de gemeente camera's geplaatst in de omgeving van de Zaslaan. De maatregel volgt na dagen van onrust rond een woning in de Volkswijk. Een woning zou meerdere keren zijn belaagd. Volgens de gemeente is een buurtconflict de oorzaak van de ongeregeldheden. Naast cameratoezicht zal er ook extra politie aanwezig zijn. Dan krijg je nog sportnieuws van me. Vitesse is gisteravond met 3-0 onderuit gegaan tegen Almere City. Ook al was Vitesse lange tijd sterker, toch wist het geen doelpunt te maken. En zoals het dan in het voetbal geldt, als jij hem niet maakt, dan maakt de tegenstander hem. Zo schoot Almere de bal in de tweede helft 3 keer langs de keeper. Dan krijg je het weer van vandaag. Vandaag enkele buitjes. Tussendoor is het een mix van stapelwolken. Maar de zon laat zich ook nog even zien. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen blijft het droog en wordt het 21 graden. Meer nieuws is te vinden in de app op rtvconnect.nl.
0: Ik kan je wel vertellen, ik mis nu al een beetje de zomerzon.
1: Ja,
0: het is van heel warm naar meteen regenachtig gegaan. Dus ik vind het een beetje jammer dat die zon helemaal bijna weg is.
1: Ik vind het wel lekker.
0: Ja, vind je het lekker?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, dankjewel weer.
2: Overal thuis. Overal thuis. Dit is

0: Ja, in het koppertje natuurlijk. Hij heeft hem de hele middag al op. Tijn met zijn pokerface. Oh. Lady Gaga hier bij Connect. Het is jouw zaterdagmiddag. En gisteren hadden we nog een klein feestje, Tijn. Vertel het wel eens even over.
1: Ja, een klein feestje. In Westervoort bestaat 1300 jaar dit jaar. En daar worden allerlei evenementen, activiteiten georganiseerd om men bij elkaar te brengen.
2: Trek die skippiebal uit de kast, we gaan bouncen. Flessen melk op tafel, ja, wie gaat hier nou pauze? Geef me pizza als ontbijt, een tequila en een thee. Dit is geen feestje, dit is chaos.
0: Ja, was gisteren dus een beetje toch een feestje?
1: Ja, zo was skippieballen.
0: Ik vond het best een feestje gisteren.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Ja, want er was dus een recordpoging skippieballen in Westervoort.
0: Ja, dus niet gehaald trouwens.
1: Niet gehaald, nee, helaas. Het zou ook niet officieel worden dan. En het doel was, het schreefgetal was 1300 mensen vanaf de brug naar de poort van de Liemers skippieballen. Maar dat is niet gelukt. Het zijn er 600 à 700 geworden.
0: Ja, maar het was ook echt wel pittig.
1: Ja, jij hebt het gedaan, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik heb het zeker gedaan, maar ik vond het heel zwaar.
1: Ja.
0: Ja, maar het is me wel gelukt.
1: Ja, nou, het is niet helemaal gelukt.
0: Nee,
1: nee.
0: Moet je het niet doorvertellen.
1: Ja, maar je bent halverwege gestopt.
0: Ja, dat hoeft niemand te weten.
1: Nee.
0: Voor het beeld was het leuk. Ja, daar ging het even om.
1: Voor het beeld was het echt heel leuk.
0: Oké. Okay. Maar je wil dat fragmentje luisteren?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb even een fragmentje in elkaar geflanst. Hè?
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, even luisteren hoe het gisteren was.
1: Ja, even een korte terugblik.
3: Heren.

0: dorp zijn.
1: Ik woon in Westervoort en ik hoorde van een skippieballrace. En ik dacht, daar moet iedereen aan meedoen.
2: Ja.
1: Dus ik heb al deze mensen gecharterd op haar naar haar. Zij was ook enthousiast.
2: Wat goed van je.
1: Al deze mensen zijn hier lichtelijk met tegenzin.
3: Weet je wat mij beloofd is? Dat het in een boek zou komen. Het schijnt dat dat niet de situatie gaat zijn.
0: De oudste, tot zover we nu weten, is 82. Die vandaag mee gaat doen.
4: Ja.
0: En de jongste is, wat ik begreep, 4.
2: Hey, maar heb je het al geprobeerd hoe die zit?
4: Ik heb het zeker al geprobeerd.
2: Ja, mogen we even kijken? Oh, kijk, dat zit goed.
4: Perfect.
2: Hoe lang is dat geleden dat u voor het laatst op een skippiebal heeft gezeten?
5: Oh, nou moet ik even denken. Het was net wel na de oorlog.
2: Ja, lang geleden, hè?
5: Ja, dat is een hele tijd geleden. Dat, toen zat er nog gebakken lucht in. Ja. Ik moet natuurlijk ervoor zorgen dat ding zo komt, hè?
2: Ja.
5: En dan moet ik dat vasthouden. Dat lukt mij nooit. Maar ik heb een kort riempje. Dat doe ik om die riem hier en daar doorheen. Dan heb ik wat meer armlengte en dan kan ik ook nog zwaaien met de vrije handen en dan blijft hij toch zitten.
0: Het feit dat gezinnen dan aan blok zeggen van ik heb 3 kinderen, de jongste is 4 en de oudste is 10. Wij willen als gezin meedoen, dat is nu net waar wij het voor doen.
4: Ja.
0: Verbondenheid met elkaar en leuke dingen doen in een dorp als Westervoort.

0: lekker zeg. Song by Four. Mocht je thuis willen weten wie dat waren. Ja, ik vond het wel lekker, Tijn. Jij ook, hè? Vond het een mooie plaat worden.
1: Ja, dat was echt, heerlijk.
0: Ja, dat vind ik fijn.
1: Ik ben helemaal zen, helemaal ontspannen.
0: Ja, volgens mij ben jij nooit zen en ontspannen. Je bent best wel zo'n... Nou, maar jij kunt wel zo'n ik heb dat gisteren een beetje meegemaakt. Zo, hoe noem je dat? Op een leuke... Ja, hoe moet je dat zeggen eigenlijk?
2: Een azijnzeiker.
0: Nee, ik wilde het positief zeggen. Een ja... Ik kom er even niet op, maar je kunt echt zo'n driftkikker zijn.
2: Driftkikker.
1: En dat noem je positief.
2: Ja.
0: Ja, dat kan gedreven. Je bent gedreven.
2: Het is beter dan aan zijn zeiken.
0: Ja, dan ben je gezeikerd. Ben je ook wel een beetje, maar ik zeg daar niet hard op. Nee.
2: Ik wel.
0: Ja. Goedemiddag. Hallo Rick. Hallo.
2: Hallo.
0: Hey, leuk dat je er weer bent.
2: Zeker, ja.
0: Heb je er zin in vandaag?
2: Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja?
2: Zeker, ja.
0: Ja, ik zie het. Je bent de hele dag al een druk aan het voorbereiden, of
2: ja,
0: niet?
2: Ja, druk aan het voorbereiden, dingen aan het uitvogelen, aan het uitzoeken. Dus ik ben er druk mee.
0: Ja, om 11 uur kwam jou aan racen met de bolide.
2: Ja, dat was mij daar beloofd.
0: Ja. Ja, mij ook, maar ja, Tijn belooft wel meer.
1: Jongens, alsjeblieft zeg, daar kan ik toch niks... Ja.
2: Hier, dit bedoelen we, driftkikker.
0: Ja.
2: Kijk, ze hebben hem al.
0: Altijd een weerwoord, altijd wel...
2: Daar zochten we even naar.
0: Ja, klopt, maar dat is niet erg, Tijn. Volgende week dan goed maken?
1: Ja, zal ik volgende... Ik zal volgende week de aardbeien nemen voor jullie.
0: Oh, nee, maar, maar ook een leuke iemand uitnodigen die iets kon maken of zo.
1: Oh,
0: qua eten.
1: Ja, maak... Hoezo?
0: Ja, nou, je kunt dat
1: zal
0: regelen.
1: Zal ik Harry uitnodigen?
0: Nou, laat het alsjeblieft niet zeg.
2: Dan ben ik om 2 uur.
0: Dat zeg jij
2: ook. Oké.
0: Net als flauw. Hé, maar Rick, goedemiddag. Zometeen je show. Wat ga je doen?
2: Ja, ik ga eventjes... wat gaan we doen? We gaan van alles doen.
0: Het is altijd leuk bij jullie.
2: We gaan van alles doen. We gaan weer een spelletje spelen.
0: Dat is Natasja erin gaat.
1: Ga je niet meer die Michael Jackson dinges?
2: Nee. Vond je dat leuk?
1: Ja, een beetje raar.
0: Maar,
2: Ja, nee, het is ook raar.
1: Het was op zich wel grappig.
0: Wat was het dan? Even uitleggen, nou, zodat jullie niet kennen.
2: Er is een trend op TikTok waar mensen in hun woonkamer of in een kantoor gaan ze gewoon aan het werk. Maar dan zetten ze op de achtergrond een uur lang stilte aan, onderbroken door Michael Jackson geluiden. Dus dan hoor je opeens de... hoor je opeens gewoon keihard rennen uit de niks. Terwijl het voor de rest stil is. Dus vorige week heb ik het laatste uur heb ik dat aangezet. En dan hoor je dus gewoon rennen tijdens een hele serieuze gesprek. Hoor je opeens...
0: Oh, dat is best leuk.
2: Ja, ja. Het is leuk, maar je schrikt dus af en toe
0: al. Ja, oké.
2: Maar het was dus zodanig dat om 3:15, toen hadden we de grootste hartaanval.
0: En dat was?
2: Toen kwam Erik Baltussen binnen en die deed... Zo komt hij binnen. Ja, dat is schrik je helemaal dood.
0: Ja, ik krijg er heel vaak al iets van als ik opzij kijk. Laat maar.
2: Ja, nee, dat snap ik ook. Maar deze week gaan we dat niet doen. Nee, week gaan we in de derde uur gaan we wat anders doen. Maar daar ga ik nog niet te veel over uitweiden.
1: Ja, alsjeblieft, zeg even.
2: Nee, dat is leuk.
1: Niet?
2: Driftkikker.
1: Ja,
2: ik ga er nog niet te veel over zeggen, maar het heeft wel iets te maken met een nieuwe trend die zich begint vorm te geven in Nederland.
0: Oeh,
2: en wij gaan meedoen aan die trend.
0: Heeft het iets met AI te maken?
2: Nee.
1: Ach, AI.
0: Ja, dat kan
2: maar het is wel raar. Het is wel raar.
0: Oké. Ja. Nou, ik ben
1: dat
0: excited.
1: Past wel bij jou, Rick, dus...
0: Hoor je nou? Hij zegt het toch gewoon, hè?
1: Ja.
0: Dat is van je collega.
2: Ja. Jongen, ben je op de fiets? Met de trein?
1: Nee, ik ben met de trein gereden.
2: Nou, dan hoop ik dat hij niet rijdt.
1: Ik stond op het station vanochtend en die trein reed gewoon voorbij.
0: Ik snap waarom.
2: Ja.
0: Je snapt waarom.
2: Jij wist nog niet waarom precies. Nou, door dit was je voorgegeven karma.
1: Had jij geregeld.
0: Ja.
2: Ik heb alles geregeld.
0: Ja. Veel plezier zo meteen met Rick, met het leuke programma, met Natasja. En ze is alweer laat, hè?
2: Ja, maar dat maakt niet uit.
1: Die is altijd laat.
0: Altijd te laat. Beter laat dan nooit.
2: Daarom.
0: Oké, we nemen zo nog even afscheid, denk ik.
1: Ja.
0: Wil je dat nog?
1: Nou, ja.
2: Nee.
0: Of wij er ook driftkick zijn.
1: Nee.
0: Oké. Glenn Frey op de radio.

0: Glenn Frey op de radio uit de jaren 80 vandaan. De heat is on. Het is sowieso heet in de studio. Zometeen Rick en Natasja op de radio. En wij zijn er volgende week weer bij, denk
1: ik. Ja, volgende week.
2: Ja, je zit me weer zo aan te kijken. Nee, van, doen we die goed? Wel,
1: nee,
2: wel toch?
1: Ja, hartstikke goed, echt. Okay. Ja, bijna. Ik kan, wanneer belt Q-Music, zou ik zeggen?
0: Nou, dat is niet nodig, want ik hou niet van Q-Music.
1: Oh,
0: nee.
1: Okay.
0: Veel te veel gelul en zo. En wij lullen ook veel te veel eigenlijk. Hè? Ja. Ja, dus we gaan het over. Ik zou zeggen, hou je mond dicht. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een verkeersongeluk in het Noord-Engelse Middlesbrough zijn vanochtend vroeg meerdere automobilisten omgekomen. Bij het ongeval was een politieauto betrokken. Volgens onbevestigde berichten betrof het een achtervolging. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht en de weg A66 is in beide richtingen afgesloten. De reddingsdiensten waren met 14 ambulances aanwezig. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarden was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 6:15 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 20 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Stroe. 11 kilometer file. 10 minuutjes op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort bij Kootwijk. 10 minuten op de A12 Arnhem-Duitsland. Langzaam rijden vanaf knooppunt Oud-Dijk tot aan de grens door controles. En 20 minuten vertraging op de N317 Doetinchem-Dinxperlo. Bij Gindringen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van onze Nederlandse Dotan. Home hoorde hier zojuist op Connect. Zo, een hele goede middag. Leuk dat je luistert naar een gloednieuw Connect Weekend hier op zaterdag 22 augustus alweer. Ja, en natuurlijk bij mij in de studio onze lieftallige Natasja.
1: Woep woep.
0: Hallo. Hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Ik moet wel zeggen, wel een beetje moe. Maar goed, hè? De zon begint te schijnen buiten. En ik merk dat dat mij altijd wel goede energie geeft.
0: Dat snap ik.
1: Ik begin al iets opgewekter te worden.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, het is, net was het echt regenachtig en helemaal ruk. Maar nu gaat het zonnetje er weer door. En dat is toch wel heel lekker.
1: Ja, precies. Dus alleen maar top. Maar goed, hoe gaat het met jou, Rick?
0: Ik ben kapot. Ja, en ik moet me daar eigenlijk een beetje bij uitleggen waarom precies. Ik ben deze week begonnen bij mijn nieuwe werkgever. En ja, dus de eerste week, het is zoveel informatie, zoveel dingen en zoveel...
1: Alles
0: zoveel druk van alles wat je tegelijkertijd moet doen. En dan krijg je een opdracht, wil je dit doen, maar je hebt het nog nooit gedaan. Dus hoe doe ik dat dan? En
1: chaos.
0: Maar ik heb me echt vermaakt.
1: Ja, maar
0: ik
1: kijk, dit is
0: geweldig.
1: Wat je wilt.
0: Ja.
1: Dat is alles gewoon als je denkt van ja, ik heb een leuke baan.
0: Ja.
1: Ik vermaak me hier. Nou, dat is helemaal top.
0: Ik heb het echt naar mijn zin.
1: Goed
0: echt
1: zo.
0: Waar. Dus heel stom gezegd, wanneer mag ik weer? Ja, ik vind het gewoon leuk.
1: Ja, nou, dus, dat is echt helemaal top. Dus ja. ik ben blij voor jou.
0: Ik ben ook heel erg blij. Dus dat was eigenlijk mijn week deze week. En ja, vandaag ben ik weer een soort van blind, want ik heb een nieuwe bril. En ik moet zeggen, ik zie nog niet zo heel veel, maar dat is omdat mijn ogen nog moeten wennen.
1: Oké. Okay,
0: dus
1: nou.
0: Dat mocht ik raar in mijn ogen kijken voor de mensen thuis of ja, Natasja in de studio of wie dan ook. Ja, ik heb een nieuwe bril en ik moet gewoon even wennen.
1: Dan weten we dat ook weer. Ja,
0: hoe is het? Daarom, wil je nou jouw verhaal delen over wat je hebt gedaan deze week of iets voor het weekend, bijvoorbeeld de Formule 1 in Zandvoort? Kom er vooral op terug, 0316 6x de 3. En ja, ik moest even nadenken.
1: Ja, ik
0: heb nou een ander nummer in mijn hoofd. Dat is van mijn werkgever, dus ik moet even schakelen.
1: Ja, nee, daar heb je.
0: Kom er vooral op terug als je je verhaal wilt delen. Dan gaan wij in ieder geval de lekkerste muziek draaien hier vandaag. Bijvoorbeeld ook deze van de Jackson 5.

0: ik ging helemaal uit mijn dak hier. Echt waar, ik denk dat de fitness wel een ding voor mij is. Nee, dat is echt niks voor
1: mij. Moet je dat uit je dak gaan?
0: Nou,
1: zo, ja.
0: Ik ging gewoon lekker even... Ik kreeg een compliment over mijn dansstijl.
1: Is dit hoe jij in de club staat? Ben ik heel benieuwd.
0: Ik ga nooit naar de club.
1: Ooit, maar als je ooit naar de club gaat...
0: Nou, ik denk dat het aardig in de buurt komt.
1: Ja, gewoon ja.
0: Ja, ik ben daar niet goed in, joh. Ik kan dat allemaal niet. Ik kan niet dansen. Ik kan dat allemaal niet.
1: Ik heb dat toen een keer aan mijn ouders gevraagd. Ik was wel benieuwd van... Oké, maar als jullie vroeger uitgingen en je stond... Want vroeger was het al helemaal echt discotijd... Swingen. Waarin mijn ouders leefden. Ik zeg, hoe stonden jullie dan te dansen? Ben ik wel benieuwd naar. Heb ik ze het laten voordoen?
0: Ja?
1: En dat vond ik echt wel grappig. Dat ze echt... Ja, vraag maar een keer voor de mensen thuis aan je ouders. Ik weet niet wat voor luisteraars je nu zijn.
0: Ik ben vanavond
1: maar...
0: alleen thuis.
1: Ah.
0: Ik wil zeggen, anders ga ik
1: het
0: even vragen.
1: Het is echt wel interessant.
0: Morgen ga ik het vragen, want dan heb ik alle generaties op een rij. Dan heb ik en mijn ouders en mijn opa en oma.
1: Kijk,
0: ga ik mijn opa en oma's vragen hoe het voor hun was om vroeger te dansen in een club. Ja. Ging dat inderdaad swingen of ging
1: wat
0: dat een beetje boogie?
1: Wat was je dansmove vroeger? Ja.
0: Ja, wat was jouw hoe noem je dat ook alweer? Jouw versiertruc.
1: Je versiertruc,
0: ja,
1: nog
0: wel. Ja, versiertruc als in dans. Dat je wou opscheppen dat je goed kan dansen... en dan gooi je een bepaalde move, weet je wel. Dat je bijvoorbeeld zo, als het ware, die slang doet... dat die zo doorgaat en dan zo stiekem de arm op dat meisje inlegt.
1: Oeh, dat werkt wel, hè?
0: Ja, ik doe het niet. Goed, sta je wel eens in een lift?
1: Ja, eigenlijk best wel vaak. Ik wou zeggen nooit,
0: vaak is vaak?
1: Ja, bij mij op werk hebben we een lift, dus echt... Dagelijks. Als ik op werk ben, dan sta ik in de lift.
0: Ja, maar gebruik je de lift ook? Kijk, ja. Want oké, en dat is een goederenlift of gewoon een normale personenlift?
1: Personenlift, maar ik gebruik het zelf.
0: Voor goederen.
1: Ja, eigenlijk
0: snap
1: wel.
0: Snap ik. Ja, het was in Groesbeek was het zover. Voor de zesde keer in een korte tijd is een bewoner van een appartementencomplex aan de Prinsenhof vastkomen te zitten in de lift. Ja, vrijdagmiddag moest de brandweer opnieuw uitrukken om een bewoonster... hierin te bevrijden. Ja, en het grappige is, diezelfde ochtend is er nog onderhoud geweest in de lift en was alles goed.
1: Tuurlijk, dat is altijd.
0: Dat is mijn grootste angst.
1: Wat vastzitten
0: mijn
1: in de lift?
0: Mijn ena grootste angst.
1: Ja, echt?
0: Mijn ena grootste angst. Ja, vastkomen te zitten in de lift. Vreselijk. Ik heb het één keer bijna gehad, maar diegene waar ik mee in de lift zat, die werd zelfs ook zo panisch dat hij echt letterlijk zijn schroevendraaier tussen de deur heeft gezet en open heeft gedrukt.
1: Echt?
0: Ja, ik ben lijp.
1: Die dacht, we gaan eruit.
0: Nu ik het hierover heb, ik begin te zweten.
1: Jeetje.
0: Echt waar. Ik vind het vreselijk om vast te komen zitten in de lift. Oh.
1: Jeetje.
0: Ja, maar besef.
1: Lijkt me, ik ben sowieso niet van kleine ruimtes.
0: Nee,
1: dus,
0: daarom.
1: Dat. Maar echt vast komen zitten in de lift. Het is niet alsof ik daarin sta en dat ik dan denk... oh, laat het alsjeblieft niet vast komen zitten.
0: Nee.
1: Dat heb ik nooit eigenlijk.
0: Vreselijk. Echt vreselijk. Ja, ondertussen is het allemaal opgelost en is de vrouw eruit gekomen. En nou hangt er een briefje op. Niet gebruiken.
1: Ja, nou ja, lijkt me een goed idee.
0: Ik zou nooit meer die lift instappen.
1: Nee,
0: al was het de enigste manier naar boven. Jongens, laat maar.
1: Ik doe het niet meer.
0: Prima.
1: Laat maar zitten.
0: Ik pak mijn skateboard wel en ik ga weg.
1: Doe maar.
0: Ik doe het niet meer.
1: Ga maar weg.
0: See you later.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een verkeersongeluk in het Noord-Engelse Middlesbrough zijn vanochtend vroeg meerdere automobilisten omgekomen. Bij het ongeval was een politieauto betrokken. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Volgende week vrijdag is in Nederland een bijna volledige maansverduistering te zien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn door de werkzaamheden op de A12... 5 kilometer file bij Alfred Hoenderlo. Een half uur vertraging daar. De A12 is dicht in oostelijke richting dit weekend. A2 Utrecht Den Bosch, 10 minuten extra bij knooppunt Empel. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij knooppunt Oud-Dijk begint de file tot aan de grens. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Paalgraven 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging heb je ook als je kiest voor de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. 9 kilometer file bij Alfred Schaarsbergen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Onze grote teddybeer, Teddy Swims. Free Drugs hoorde hier zojuist op Connect. Zo, ik moet even schakelen. Heb je dat ook wel eens?
1: Ja, dat heb ik echt best wel erg. Ja.
0: Maar dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal niet erg. Waarom hoor ik mezelf zo zacht? Oh, ik had mijn koptelefoon schuif dichtgedraaid. Ja, gaat weer lekker.
1: Ja, dan hoor je vrij weinig.
0: Ja, het is echt drama. Rij je wel eens over de A2? Zo, stik voorzichtig.
1: Zo, ik
0: gaat het allemaal?
1: Even.
0: Moeten we... Ja,
1: okay.
0: Ja, lukt het?
1: Ja, ik weet niet. Ik stik moeten even
0: show,
1: in
0: moeten
1: in
0: we de show stilleggen?
1: Nee, het gaat alweer.
0: Oké, nee, dan is het goed. Dan is er niks aan de hand. Rijden we dus over de A50?
1: Ja, best wel vaak.
0: Ook wel eens bij Wolf Hezen daar?
1: Ja, op zich nog relatief. Ik denk sowieso elke maand wel.
0: Is het jou namelijk ooit opgevallen dat die spitsstrook daar best wel lang dicht is al?
1: Ik zit echt te denken. Nee, tot zover. Of ik ben eraan gewend. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ik denk oprecht dat ik er gewoon aan gewend ben.
0: Nou, dan kan ik je het nieuws bieden. Dat gaat nog wel even duren. Want bij de spitsstrook op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem... daar staat een camera langs de weg om de veiligheid te waarborgen. Maar er hangen takken voor. Dus je ziet niks. Mm-hmm. En sinds 10 augustus zorgt de afgesloten spitsstrook op de A50... dus tussen Apeldoorn en Arnhem... al dagelijks voor flink wat ergernis onder de automobilisten. Ja, en dat midden in de vakantieperiode. Ja, het gaat lekker. Nieuwe bril en ik kan niet meer praten. Maar dat is zeker te merken op de weg. Maar het gaat ook nog wel even duren. En dat heeft alles te maken met dat ze die takken niet zomaar mogen weghalen. Ze willen namelijk een ecoloog inschakelen daarvoor.
1: Waarom? Wat is dit ook? Gaat het om een bedreigd boom?
0: Nee.
1: Of zit er een bedreigd dier in?
0: Dat is de wetgeving in Nederland die ervoor zorgt dat op het moment dat jij wil snoeien... je een ecoloog nodig zou moeten hebben. Dat ik denk, rob gewoon die takken uit die boom en weg ermee.
1: Klaar.
0: Ja, nee, dat mag dus niet. Dus er moet een ecoloog langskomen. Ja, het is echt te bizar voor woorden. Ik bedoel...
1: Ja, maak het maar gewoon lekker moeilijk. Want waarom niet, hè?
0: Pak gewoon... Ga, weet ik veel, even met een hoogwerker op die vluchtstrook staan. Geef twee mannen even een snoeischaar. Even tjik, tjik, tjik. Hoppa,
1: klaar.
0: Weg met die takken. En de hele A50 kan gewoon weer rijden. Geen gezeur, geen gezeik. Kan in 10 minuten opgelost zijn.
1: Het is echt zo'n makkelijk probleem inderdaad. Wat gewoon veel te lang over wordt gedaan. Het is bizar.
0: Ik vraag me dan oprecht af. Kijk, als het zo'n beschermde boom is. Waarom staat hij dan langs de snelweg? Langs het meest vervuilende deel van Nederland, weet je wel?
1: Ja.
0: Zet hem dan naast Tata Steel neer.
1: Ja, maar stel hij stond er al.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hij moet de kappen.
1: Ja, maar als hij bedreigd is, dan ga je hem niet kappen.
0: Dan had je hem moeten verplaatsen. Naar een punt waar het wel kan. Zet hem dan op de Veluwe neer.
1: Ja, nou goed. Het zal allemaal wel.
0: Misschien denk ik daarin te makkelijk en kan het niet allemaal zomaar. Omdat die wortels natuurlijk al 100 jaar onder de grond leven. Dat is allemaal prima. Dat snap ik allemaal. Maar kom op. 2 takken.
1: Sorry.
0: Moest je nou gillen of ben je... Jongen. Ja, het is een slaapwekkend onderwerp. Dat snap ik heel goed. Ja, het is echt een bizar voor woorden. Het gaat dus nog zeker 2 weken duren om de overhangende takken langs de A50 weg te halen. Ja, ik... Zit je nou gewoon te gapen hier?
1: Sorry.
0: Nou, dan wordt het tijd voor het volgende nummer, denk ik. Want het is eigenlijk wel grappig dat je gaapt. Want eergisteren, moet ik zeggen...

0: released. Dus die gaan we gewoon lekker draaien. En gezien jij moe bent, ja, ben jij toch wel een soort bedhead. En dan is het dus letterlijk geschreven als in B-E-D.
1: Ja.
0: Hoofd.
1: Oké, kom maar door.
0: Gaan we gewoon doen. Dit is Ballenbrigada.

0: en de videoclip is ook zo ontiegelijk gaaf. Volledig in een verlaten loods, waar ze met een FPV-drone doorheen vliegen terwijl ze van de trap aflopen. Echt super gaaf.
1: Super gaaf klinkt het wel, ja.
0: Echt. Ja, ik vind het top. Ik vind het echt helemaal top. En wat ik nog meer top vind is... Het is 3:15. Het is tijd voor de Sorgieplaat.
1: Yes!
0: Ja, we gaan even kijken naar deze week. Wat we allemaal te doen hebben. Welke dagen we hebben. Ja, en de dag van vandaag vond ik eigenlijk niet helemaal toepasselijk.
1: Ja,
0: en dat zal ik je gaan uitleggen, want het is vandaag officieel de internationale dag van slachtoffers van religieus geweld. Ja, dat lijkt me momenteel niet zo'n heel goed onderwerp. En ik zou ook echt niet weten wat ik daarbij moet verzinnen. Dus
1: inderdaad.
0: Ik heb het een klein stukje anders aangepakt. En daarvoor heb ik even deze nodig. Ja. Ah, wat lief. Wat schattig, wat knus. Wat romantisch. Want morgen, dames en heren, is het de dag van de romantische muziek. En de dag van de romantische muziek, ja, wat betekent dat eigenlijk? Je hebt liefdesliedjes. Jezus Christus, ze zit weer te
1: gapen. Ik kan niet eens meer gapen door jou.
0: Ik moet niet eens naar jou kijken,
1: want dat is gewoon weg.
0: Romantische muziek. Dat is het morgen. De dag van de romantische muziek. En dan denk je vast, ja maar Rick, wat voor platen heb jij hierbij uitgezocht? Twee plaatjes die komen kijken bij romantiek. Want romantiek is niet alleen houden van, maar er gebeuren ook dingen. En voor de kindertjes thuis, doe even je oortjes dicht, maar er wordt ook horizontaal gegrimd.
1: Ja!
0: En dan weten we allemaal wat we daarmee bedoelen. Dus ik heb twee nummers.
1: Wat is dat dan?
0: Ja, dat weet je ook wel. De bloemetjes en de bijtjes.
1: Het zegt me nog steeds helemaal niks.
0: Ja, goed. In ieder geval twee nummers die passen bij romantiek en bij seks. Ja, snap je hem?
1: Nee.
0: Ik zeg het letterlijk.
1: Ik snap hem.
0: Oké, twee nummers die romantisch zijn. En dan heb ik het natuurlijk over... George Michael. Het Careless Whisper. Die staat dus echt letterlijk in de top 10 meest gedraaide muziek tijdens de daad. Ja, het is slaapwekkend, ik weet het. Maar het is echt zo. George Michael, Careless Whisper, is één van de opties. Ja, en uit onderzoek is gebleken welke artiest er het meeste wordt gedraaid tijdens de daad. Ja, en die heb ik nou natuurlijk daar tegenover gezet. Ik heb het over The Weeknd. Die For You. Ja, dit nummer staat dus redelijk hoog in die lijst. En hoe ik dit weet, ga ik niet op in.
1: Nee,
0: ik heb er oprecht van zo'n item over voorbij zien komen. En het schijnt dat de maat van de muziek perfect is voor een sensuele avond.
1: Aha.
0: De dag van de romantische muziek, dames en heren. Wil jij stemmen, kan dat zeker. 0316, 6x3. Ga je voor Careless Whisper met... Careless Whisper? George Michael? Of ga je voor The Weeknd met Die For You? Dan hoor je die straks na het nieuws van 3:00. Wij gaan even rondjes lopen.
1: Gezellig.
0: Ga je
1: meedoen? Ja, is goed.
0: Ja?
1: Gaan we
0: Welk
1: voor.
0: Rondje gaan we lopen?
1: Lang of zo'n groot? Rondje. Een lang rondje.
0: Is goed. Gaan we een lang rondje doen. Hij is verloofd, hè? Met zijn vriendin.
1: Oh, dat is wel echt heel leuk. Dat wist ik nog niet.
0: Ik heb het over Post Malone. Dit is Circles.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor-signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. De Nederlandse politie heeft steeds meer moeite om fraude met cryptomunten aan te pakken. Door een tekort aan agenten met de vereiste specialistische kennis blijven veel aangiftes liggen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten, AFM, is de omvang van de schade door beleggingsfraude €750 miljoen per jaar, zo meldt het AD. Mensen worden vooral opgelicht met fake websites. De AFM pleit voor een centraal meldpunt en een beter gecoördineerde handhaving. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Veel files in het oosten van het land. Zo heb je dik een half uur vertraging op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo, 7 kilometer file. Dat heeft te maken met werkzaamheden en de afgesloten A12 vanuit Den Haag naar Arnhem tussen Lunetten en Veenendaal. Die helpt ook niet mee, want extra verkeer daardoor op de A1. Half uur vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Spitsstrook is dicht bij knooppunt Bankhoef. Daardoor vanaf knooppunt Paalgraven 8 kilometer file. En op de N233 Kersteren-Veenendaal bij Renen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: veel te vroeg ontvallen. Amy Winehouse hoorde hier met Rehab op Connect. Ja. De stemmen zijn geteld. De socialplaat is gespeeld. In het kader van de romantische muziek. Wat het morgen is, de dag van de romantische muziek. Ja, ik weet het wel. Ik weet het.
1: Jij weet het.
0: Ik weet welke sfeer er morgen in sommige slaapkamers gaat hangen.
1: En nu willen wij het ook graag weten, Rick.
2: Dit is Connect met Rick en Natasha.
0: Ja, we hebben de stemmen geteld. En het is toch echt waar. Er gaat gestript worden. Niet hier in de studio, maar morgen. Careless Whisper is de winnaar van de socialplaat. Dit is George Michael met Careless Whisper hier op Connect.
1: Dit is Connect. Er gaat gestript worden.

0: Zo'n heerlijke plaat. Aangevraagd door Vivian, ZZ Top. Gimme All Your Love in. Mooi in het kader van de social plaat eigenlijk wel. Met de romantische dag, moet ik eerlijk zeggen. Vind je niet?
1: Toch wel eigenlijk.
0: Ja, toch op een of andere manier. Toch wel. Ja, ik volg jij een beetje het nieuws.
1: Tot zover de afgelopen wel een week. Hallo, hallo.
2: Heel even onderbreken.
1: Oké.
2: Een momentje, want ik kom heel even bij jou staan, Rick, als dat mag.
0: Ja.
2: Wat vind jij van de vrijdagen, Natasja, tussen 10 en 12, Visual Radio op de televisie?
3: Een beetje kortzichtig.
2: Ik vind dat dit komt niet eens boven de tafel uit. En dan zit van 0316, 6 maanden 3, laat even weten. Om 11:30, zet stem even.
1: Ja, maar weet je wat het is? Het is ook nog waar, inderdaad. Ik zag het op de camera, maar dat komt best wel overeen eigenlijk.
2: Ik heb een cadeautje voor je.
1: Oh, wauw.
2: Het hele omroep. Kijk eens, alsjeblieft.
1: Hey.
2: Wat is dit?
1: Een opstapbordje, toch?
2: Ja, en dan kun je ook nog fitness opstapbordje. Die wordt 20 centimeter groot. Nou, en ik kan je garanderen, dat is groot, hoor.
1: Ah, nee, maar dit vind ik wel eigenlijk wel echt heel erg fijn, eigenlijk, moet ik zeggen.
0: Nou, pak hem eens uit dan.
1: Ja, wacht. Dit
0: wees dankbaar.
1: Ik ben hartstikke dankbaar. Laten we dat even voorop stellen.
2: Ik zal het gewoon met de pen doen. Zal ik even helpen een beetje? Zo. Kun je misschien gelijk even testen?
1: Ja, we gaan even uitproberen natuurlijk. Dat we het wel hebben.
2: Ik wil heel even zo.
4: Even aan de kant.
2: Ja, precies.
0: Oh.
4: Ja, niet alles slopen hier.
2: Nee. Lukt het? Ja, dat gaat goed komen.
0: Dan wordt hier in de tussentijd wordt hier echt een heel pakket uit elkaar geropt gewoon.
4: Deze zien niet goed over, we kunnen hem niet meer terugsturen.
0: Die hele doos is helemaal naar de galamiezen.
2: Huppakee.
0: Hier, kijk, daar zijn ze bezig. Ja,
4: ik zit vast hier een beetje.
0: Kijk, wat een mooi opstapje. Maar zet hem nou eens op de grond, ben je ook echt groter nu.
4: Wacht, hij moet wel uit.
2: Als ik jou was, zou ik hem even testen op de plek van Rick.
0: Ja, hier, kom even bij mij staan. Dan kan je hem meteen testen, dan kunnen we meteen zien.
4: Hier gaan we dan, hoor.
2: Oh, heerlijk.
0: Ja.
2: Kom ze.
0: Ja!
1: Nou, dit is helemaal top.
0: Je bent bijna groter dan mij. Gewoon, kan je eigenlijk in de ogen aan kijken.
1: Dit is wij normaal, hè?
2: En je kunt nog misschien een soort van gezonde vrijdagochtend.
0: Hoor, wat dit beweging.
2: Hey, lekker bewegen. Links, rechts. Ja, precies.
1: Vergeet niet je stappen te maken, jongens. Hup, oké.
2: Okay. Nou, het staat je beeldig.
0: Top.
1: Nou ja, helemaal top.
0: Dan aankomende vrijdag, als we je weer horen, dan zien we je dus op een verhoging staan.
2: Vrijdagen worden alleen maar beter.
0: Ja, alleen maar beter.
2: Groeit. Nogmaals. Helemaal top. Natasja.
4: Ja, ik ben helemaal fantastisch.
0: Oh, je bent net Calimero zo. Zo.
1: Nee, maar dit is wel echt heel handig. Ik zat al inderdaad gisteren van, ik ben echt veel te klein. Want ik was de hele tijd dus al gisteren op mijn tenen aan het staan. Dus eigenlijk was ik al een
0: beetje...
1: Ja,
0: jij komt net boven de tikkerbalk uit.
1: Ja, ik was eigenlijk al gisteren een beetje aan het sporten, hoor. Want de hele tijd op mijn tenen...
0: Ja, van sporten word je niet groter, hoor.
1: Nou, ik kreeg wel zulke kuiten. Ja, dus jij stond gewoon...
0: Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe vrijdagshow.
1: Nou,
0: ja, dan snap ik dat je aan het sporten bent.
1: Flauw dit weer.
0: Nou goed, we gaan zo wel verder met het nieuws waar ik het over wil hebben. Maar
1: ja, dat is goed.
0: Ben je er blij mee?
1: Ja, ik vind dit echt een heel leuk cadeau. Dit is eigenlijk echt iets wat ik nodig had in mijn leven. Dus ja, ik ben heel erg blij. Dankjewel.
0: Dat snap ik heel goed. Kan je er ook op dansen, denk je?
1: Vast wel.
0: Probeer het eens.
1: Op Lush Live met dit ding? Oké, is goed. Tuurlijk. Gaan we doen.
0: Ja, daar heb je zo'n dansje voor. Kijk uit als je er niet afvalt, want dan breek je enkel. En dan
1: ja,

0: nieuwste single van Almost Monday, Super Prism, hoorde hier zojuist op Connect. Zo, ben je nog steeds blij?
1: Ik ben heel erg blij, maar ja. Dat kun je denk ik wel de hele tijd terugzien op de camera's. Letterlijk, ik bijt dus als ik blij ben, dan bijt ik per ongeluk mijn wang kapot. Omdat ik heb dus eigenlijk, ja, ik heb best wel, dat heeft de kaakchirurg gewoon ook gezegd tegen mij. Ik heb best wel een brede kaak met best wel veel tanden. Dus in die zin maakt het ook helemaal niet uit dat mijn verstandskiezen weg zijn. Mm-hmm. Maar dan bijt ik elke keer per ongeluk. Gewoon door die kiezen die erachter zit, bijt ik elke keer op mijn wang. Ja, en dan als ik blij ben, dan komen die kiezen er elke keer erop. Dus mijn wang is gewoon kapot van blijdschap. Dus dat is iets goeds.
0: Dat is iets goeds. We hebben een kapotte wang en ze is blij. Woehoe. Dus dat is alleen maar goed. Ja, ik ga toch even van onderwerp switchen. Naar een iets niet zo goed nieuwtje. Oh, ja, okay. Het is wel goed, maar het is eigenlijk niet goed.
1: Okay, kom maar door.
0: Nou, laten we het daarop houden. Ja, het is... even kijken. Een tijdje geleden, toen de drummer van Earth, Wind & Fire in een kunstmatige coma kwam. Ja, John Paris heb ik het over. Maar hij is uit zijn kunstmatige coma gekomen. Ja, de 58-jarige muzikant moet nog 2 operaties ondergaan en blijft daarom voorlopig in het ziekenhuis. Ja, zijn familie laat weten via Facebook. Paris moet langer in het ziekenhuis blijven dan iedereen had gehoopt. Deze reis is een marathon, maar JP vecht elke dag en we hebben goede hoop. Ja, wat er precies aan de hand is, dat is niet bekendgemaakt. Ja, de muzikant die werd op 6 augustus opgenomen na een medisch noodgeval. Ja, dat gebeurde enkele uren eerder voordat Earth, Wind & Fire samen met Lionel Richie in San Francisco zou gaan optreden. Ja, de drummer die werd grotendeels de afgelopen weken in een kunstmatige coma gehouden. Ja, en voorlopig heeft Earth, Wind & Fire dus hun optredens afgezegd, wat natuurlijk logisch is.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat lijkt me niet... is geen malse soep.
1: Nee, maar sowieso
0: een
1: coma op welke manier lijkt me echt... ik denk daarin, ja, hoe lang je er ook hebt ingezeten, dat nooit echt helemaal herstelt.
0: Nee. Het schijnt dus dat je wel, maar ik weet niet helemaal zeker of dat waar is, op het moment dat je in een coma ligt, dat je dus alles om je heen wel hoort.
1: Ja, ik heb daar echt laatst heb ik echt een hele interessante video daarover gekeken. Van hoe dat nou werkt en zo. En inderdaad, daarom is het ook echt belangrijk. Stel je hebt iemand die in coma ligt, dat je er ook langs gaat. Want diegene is daar echt van bewust. Het is wel op een gegeven moment, hebben ze dus ontdekt, als een persoon heel lang in coma ligt en diegene is aan het sterven, dan krijgt die persoon steeds minder mee. Tot op een gegeven moment inderdaad niks meer. Omdat je hele lichaam is gewoon zich aan het afsluiten en zo. Maar echt vooral op het begin, dan krijg je echt wel gewoon alles mee.
0: Ja, lijkt me heftig. Maar in ieder geval blij dat hij er weer uit is. En hopelijk gaat het snel goed met hem. En herstelt hij van zijn kwalen. Ja, hij is natuurlijk drummer.
1: Mm-hmm.
0: Hij heeft muziek gemaakt. Dus we gaan ze gewoon lekker draaien.
1: Yes!
0: Elman. Een beetje in het kader te blijven van de Sozenplaat, van de dag van de romantische muziek. Ja, moeten we natuurlijk wel het nummer erbij zoeken die erbij past. Dit is And Love Goes On van Earth, Wind & Fire. Hier op Connect, de streekomroep van Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De Nederlandse politie heeft steeds meer moeite om fraude met cryptomunten aan te pakken. Door een tekort aan agenten met de vereiste specialistische kennis blijven veel aangiftes liggen. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het overal in het land rond de 20 graden. In de avond zijn er opklaringen en een enkele bui, vooral in het noorden. De temperatuur zakt naar 15 graden aan de kust tot 7 graden plaatselijk in het binnenland. Morgen houden we de afwisseling van zon en wolken met hier en daar een bui, vooral in het noorden en oosten. De noordwestenwind is overwegend matig en de middagtemperatuur loopt op naar 18 tot 23 graden. Na het weekend een overgang naar zonnig en duidelijk warme weer, met vanaf woensdag wel kans op onweer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam, 10 minuten vertraging bij Hoenderlo en een kwartiertje op de N233 Kersteren Veenendaal bij Renen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is

0: lijkt haast wel alsof we vastzitten in de liefdesplaatjes.
1: Ik wil net zeggen, dit is
0: het
1: toch
0: lijkt
1: geen
0: er gewoon
1: toeval
0: bijna
1: meer.
0: Op.
1: Ik geloof het bijna niet meer nu.
0: En het meest mooie is, dit is gewoon oprecht niet voorbereid, maar gewoon zo gepland door het systeem.
1: Ja!
0: Nee, het is echt waar. Dat is echt waar.
1: Het is gewoon het lot.
0: Het is het lot die het bepaald heeft.
1: Wauw.
0: Ja, goed. Ik moest eigenlijk, waar ik het met jou over wou gaan hebben in het begin, was Sarah Larsson. Ja, zij is het namelijk niet eens met de ticketprijzen die momenteel gehanteerd worden voor haar, haar optredens. Ja, en dat uit ze heel goed in een TikTok-video. Ja, want haar aanstaande optreden in Bangkok, dat zou veel en veel te duur zijn. Ja, de prijzen die liggen daar ongeveer tussen de 75 en 105 euro. Is voor Nederlandse doeleinden ondertussen normaal.
1: Ja.
0: Maar ja, zij zegt gewoon, het is veel te duur. Ik wil dat mensen naar mijn shows kunnen komen als ze fan zijn en niet maanden moeten gaan sparen om mij live te kunnen zien.
1: Ja, wel inderdaad waar.
0: Ja, ik ben het zeker met haar eens. En ze is niet de eerste artiest die hier iets over zegt. Want Olivia Dean heeft een rechtszaak gewonnen tegen Ticketmaster over de hoge prijzen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en wat Sarah Larsson zelf zegt, ze vindt dat ze haar eigen prijzen mag bepalen.
1: Ja, want ik dacht ook eigenlijk dat dat gewoon zo was. Ik kom er nu pas achter dat dat niet zo is.
0: Nee, het wordt allemaal bepaald in principe op hoe groot een artiest is. Hoe groot de hype erop ligt. Kijk maar eens bijvoorbeeld naar, even een goed voorbeeld, Miles Smit.
1: Mm-hmm.
0: Nou, je weet over wie ik het heb, toch?
1: Ja. Yeah.
0: Hij stond, moet ik het goed zeggen, vorig jaar of het jaar daarvoor stond hij in Tilburg op te treden. Toen kon ik diezelfde avond een kaartje voor onder de 50 euro kopen.
1: Netjes.
0: Hij staat dit jaar staat in de Ziggo Dome. Nou, dan kan jij geen kaartje onder de 50 vinden, hoor.
1: Dat geloof ik zo,
0: alles behalve. Ik denk dat het vanaf de 80 begint.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik vind het raar. Maar
1: dat verschil ook in een jaar met een jaar geleden. Dat,
0: omdat hij is nu een A-artiest. Hij begon als een kleine artiest en nu speelt hij in de grote zalen. En ik snap ook heel goed, kaartjes worden soms duurder omdat ze naar een grotere venue gaan. Kan ik me voorstellen. Maar aan de andere kant, als je het even uitrekent, Ziggo Dome heeft een capaciteit vanuit mijn hoofd volgens mij 20.000. Om er nabij, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: 20.000 keer, nou laten we zeggen, 45 euro.
1: Dat is alsnog heel erg veel.
0: Dat zijn veel knaken.
1: Ja.
0: Ik denk dat je daar ondertussen wel een lekker bedje van kan kopen en een mooie auto, hoor.
1: Absoluut.
0: En ik snap ook heel goed, hè, er moeten mensen betaald worden die eraan werken. En dat is een business die gewoon heel duur is. Ik weet er alles van.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, om dan 350 euro te betalen voor een kaartje waar je vooraan mag staan, terwijl jouw buurman waarschijnlijk 80 heeft betaald.
1: Ja, dat vind ik echt bizar.
0: Omdat het een premium plek is. Ja, dat vind ik onzin.
1: Ja, maar sowieso, dat soort dingen vind ik altijd onzin.
0: Ja, ja, ze zegt wel daarin van, ik wil dan mijn eigen prijzen bepalen. Maar goed, een tour is absoluut geen vetpot. Ja, want ze zegt ook van, ja, op dit moment in mijn carrière verdien ik er absoluut niks mee. Het is bijna een non-profit onderneming. En alles wat ze verdient gaat naar het uitbetalen van mensen, transport en productie.
1: Mm-hmm.
0: Is wel zo.
1: Ja, eigenlijk mensen denken altijd, oh, die mensen die hebben het echt goed voor elkaar. Die hebben al het geld. Dat valt echt best wel tegen.
0: Ja, maar als op het moment dat jij jouw nummer op een streamingsdienst hebt staan, dan verdien je daar maar 0,000002 cent aan per 1000 luisteraars.
1: Ja, bizar, hè?
0: Dat is toch bizar? Dan moet je dus nagaan hoeveel. Kijk, en ik snap ook wel dat die streamingsdiensten dat soms niet allemaal kunnen betalen. Want tegenwoordig kan iedereen wat erop gooien.
1: Mm-hmm.
0: Bedoel, op het moment dat ik nou een liedje inzing en ik denk, oh, ik gooi hem lekker op de streamingsdiensten, kan dat gewoon.
1: Ja.
0: Dan kan jij hem over een half uurtje kan je hem horen.
1: Ja, daarom. Het is allemaal mogelijk. Maar ja,
0: Het is een lastig onderwerp. Maar ik vind het goed dat er nog een artiest is die zich hierover uitspreekt. Vind ik heel goed.
1: Inderdaad.
0: Ja, ik wou haar dus wederom gaan draaien. Maar ja, dat gaan we dus ook gewoon lekker doen. Maar niet nu. Want ik zie dat ik iets te vroeg ben met dit onderwerp. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon lekker naar een andere artiest waar ik ook heel blij mee ben. Charlotte Puth. Dit is Beat Yourself Up.

0: Charlie Puth. Hoorde je juist met Beat Yourself Up op Connect. Ja, het is bijna... Wat gebeurt hier nou?
1: Nee, ik was even aan het aanwijzen.
0: Ah, zit je weer te wijzen? Je mag niet wijzen.
1: Nou ja, ik mag dat wel. Ik mag dat wel. Ik mag dat.
0: Ik gooi je krukje in de prullenbak, hè?
1: Oh, nee. Nee, dat vind ik echt erg. Dan word heb ik een dwangmiddel.
0: Nou heb ik een dwangmiddel.
1: Nou, maar dat vind ik echt niet kunnen. Dan bel ik even Laurens op nu.
0: Is goed. Doe hem de groetjes van mij. Het is bijna 4:15 en dat betekent... we gaan een spelletje spelen. Ja, we gaan een spelletje spelen. Mocht je het concept nog niet kennen, niet getreurd... want ik ga het je helemaal uitleggen. Ik ga jou zo een paar cryptische hints geven... over een artiest. Dat kan een... Wat doe jij nou?
1: Ik reageer geschokt. Je gaat een artiest... Oké, sorry.
0: dat kan een artiest zijn, dat kan een solo-artiest zijn... een DJ, een producer, een band, een duo, een trio, een kwartet. Het kan letterlijk iedereen zijn. Ja, en jij hebt de kans om te gaan raden wie het precies gaat zijn. Dat kan iemand zijn die in het nieuws is geweest. Dat kan iemand zijn die misschien overleden is, nieuwe muziek heeft uitgebracht. Of net getrouwd is. Je weet het nooit.
1: Iedereen.
0: Je weet het letterlijk nooit. Ja, weet jij het antwoord? Dan kan je die zeker doorsturen. 0316, 6x3. Ja, en dan denk je vast, wat valt ermee te winnen? De eeuwige roem.
1: Boom, ja, die zit.
0: De eeuwige roem. Ja, ik ben nog wel bezig met iets te regelen. Maar ja, om iedereen zo'n keukentrapje te geven, dat loopt flink in de boeken op. Dus,
1: Hebben lange mensen dan nodig? Stel, je hebt niks aan zo'n extra opstapje. Wat zou je dan doen voor lange mensen?
0: En zo'n wandelstok.
1: Oh, zodat ze kon kunnen
0: sneller door de rug gaan.
1: Ja, is wel zo.
0: Ja, daarom. Dus ik zou zeggen, ben je er klaar voor? Zit je op de bank? Zit je in de auto? Ben je misschien aan het klussen in huis? Zet je radio ietsjes harder, want daar komt-ie. Ik ben op zoek naar iemand die heel jong begon. Ja, om precies te zijn op zijn 9e levensjaar. Ja, hij maakte er 500 exemplaren van zijn eerste single... en bracht die zelf langs bij de deuren. Hij is geboren in 1973 op 30 december... Ja, je zou bijna denken dat ik het ben, maar dat is niet waar. 2002. Ja, zijn grote doorbraken, dat heeft eventjes geduurd. Dat kwam namelijk in 1994. Nadat hij landelijk bekendheid kreeg, verscheen hij in een groot programma. Wat weer gelijk staat met de socialplaat van vandaag. Ik heb het natuurlijk over iets met liefde. Ja, hij had ook groot succes in Duitsland, waar hij een hitje heeft gescoord. En in 1997 heeft hij samen nog weer een hele grote hit te pakken. Ja, om precies te zijn bestaat zijn gezin uit 6 mensen. En daar ga ik het voor nu bij houden.
1: Aha,
0: ja,
1: oké.
0: Daar ga ik het voor nu bij houden. Weet jij wie ik zoek? Stuur vooral een appje 0316 6x3. Een DM-bericht op Instagram mag natuurlijk ook. Rick op de radio, ben je van harte welkom om je bericht door te sturen. Ja, dan gaan wij terug.

0: Naar de muziek. Weet jij wie ik zoek? Niet zeggen natuurlijk.
1: Ik weet het ondertussen.
0: Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Gaan we door naar de muziek. Ja, het is ondertussen droog, maar de script, ja, die houdt van regen.

0: bungee dansen, mooi Flamingo van de Ragas. Aangevraagd door onze eigen vette ketting DJ, Maurice.
1: Zo.
0: Ja, oh ja, sorry. Ja, zeker. Hij is lekker aan het klussen, dus hij denkt, ja, even de tango.
1: Even iets leuks erbij gooien.
0: Ja, daarom, natuurlijk. Dat dacht ik. Ik heb nog één hint voor je klaarstaan. Ja, als je het nou niet meer weet,
1: dan weet ik het ook niet meer.
0: De artiest die we zoeken, die houdt heel erg van eten uit een bepaald continent. En heb ik het over het... Ja. Is dat het Aziatisch continent? Volgens mij wel.
1: Denk het wel, ja.
0: Laat het vooral weten. 0316 6x3. Naar wie ben ik op zoek? Stuur het vooral door. Dit is Phil Collins met Sue Studio.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op de Zweedse school van gisteren is een 17-jarig meisje. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard de school ten noorden van Stockholm binnen. Naast het dodelijk slachtoffer vielen er ook 3 gewonden voordat hij overmeesterd kon worden. Over zijn motief is niets bekend. Wel dat hij eerder voor mishandeling is veroordeeld en een moeilijke jeugd heeft gehad. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file tot aan de grens met Duitsland, met een kwartier vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van de nieuwste platen van de Rolling Stones. Ja, het is een oude band, maar nog springlevend. Dit was In The Stars. Lekker, hè?
1: Ik heb deze heerlijk... nog niet eerder gehoord. Nee. Het was echt wel heel leuk.
0: Je mist wat, je mist wat.
1: Ja, ik heb hem nu gehoord, dus...
0: Maar goed. Ja, het is 4:05. We hebben net een spelletje gedaan. En er zijn antwoorden binnengekomen.
1: Spannend.
0: Ik heb antwoorden gezien, John de Bever. Nou, die let niet op. Dus dat is fout. Ik heb Robert van Hemert voorbij zien komen.
1: Echt waar?
0: Dat is ook fout. Maar, naar wie was ik wel op zoek?
1: Dat is de vraag.
2: Dit is Connect met Rick en Natasha.
0: Ja, we hebben net een spelletje gespeeld. Raad de artiest. En er was maar één artiest goed. En ik kan wie je vertellen. Maurice had hem goed. Vivian had hem goed. Zelfs Natasha had hem goed. Ik was natuurlijk op zoek naar onze eigen vriendelijke reus. Frans Bauer. Dit is de Chinees.

0: Antje Bauer met de Chinees hoorde hier zojuist op Connect. Ah, ik ben kapot.
1: Ja, ik ook. Mijn energie is volledig leeggezogen, kan ik je vertellen. Maar ja, goed.
0: Voor de mensen die thuis mee zitten te kijken. Nou, mij zag je de Polonaise lopen, meezingen, alles. En Natasja ging dood van binnen.
1: Ja. Nee, dit was even, ik dacht echt, wat? Ik had dit nog nooit gehoord. Maar iets wat ik wel heb, is heel veel zin in Chinees eten. Dus als mijn ouders nog aan het luisteren zijn. Wat dachten jullie van Chinees eten vanavond?
0: Geef dan ook even meteen je bestelling door.
1: Ja, ik wil heel erg graag wat bami. Dat vind ik heel erg lekker inderdaad. En wat van die mini loempia's. Daar heb ik echt heel veel zin in. Alsjeblieft.
0: Ik ben vanavond alleen thuis. Dus ik bepaal zelf wat ik eet. Dus dat is wel lekker.
1: Nou ben ik wel benieuwd wat je dan gaat eten. Zo
0: dat weet ik ook nog niet. Ik wil het even... we gaan even een wat langer item hebben. Die zullen we wat over een... misschien twee blokjes heen slepen.
1: Okay.
0: Maar volg jij een beetje de trend momenteel?
1: Wat voor trend? Want er zijn veel trends.
0: Nou, de afgelopen jaren, tientallen, honderdtallen jaren, komt er een goed heilig man naar ons land.
1: Oh, dat wist ik nog niet.
0: Ja, zijn naam is Sinterklaas. En het wordt steeds eerder dat die verdomde pepernoten in de supermarkt komen.
1: Ja, ik ben er ook niet heel erg blij mee, maar goed.
0: Dus... ik heb wat geregeld.
1: Oké, je hebt een petitie getekend nu.
0: Nee, ik heb wat geregeld. Want in de supermarkt, en ik noem niet welke supermarkt... mm-hmm, heb je rare smaken.
1: Mm-hmm, klopt.
0: Appelstroop, maanzaad, citroen.
1: Vorig jaar ook hadden we chili pepernoten. Ik was echt gechoqueerd. Ik zag het... oh, nee. Nee!
0: En wij gaan ze testen.
1: Nee, Rick. Ik heb echt met mezelf gezworen. Geen pepernoten.
0: Wij gaan ze testen.
1: Nee!
0: Voor de mensen die mee zitten te kijken. Ik pak zojuist een tas vol met zakjes pepernoten.
1: Nee.
0: Ja.
1: Ben je serieus? Ik wil echt geen pepernoten, Rick.
0: Ik heb hier in mijn handen cookies and cream. Chocolate chip.
1: Ja.
0: Pumpkin spice.
1: Ah, die lijkt me echt super goor.
0: Appelstroop.
1: Appelstroop ook. Heb je ook de chili
0: red
1: dan?
0: Velvet. Witte kokos. En citroenmaanzaad.
1: Hoeveel ben je hier aan kwijt, man?
0: Daar gaan we niet op in. Maar dan denk je, is dit alles? Nee, er bestaan nog veel meer. Pindakaas en hagelslag. Pandan kokos. Suikerbrood. Ja. Even kijken, welke hebben we nog meer? Ja, er zijn nog veel meer smaken. En om het nog gekker te maken, er bestaat een nieuwe cola smaak met kruidnootsmaak.
1: Nee!
0: Die wou ik meenemen, maar die hebben ze niet meer.
1: Ik ben echt bang gewoon hiervan.
0: Dat snap ik.
1: Echt vreselijk.
0: Maar voor degene die dus goed geluisterd heeft, ik heb 7 zakjes mee. En ik wil even 2 zakjes gaan proeven.
1: Okay.
0: Is dit de hype waard waarom ze dus eerder in de supermarkt komen? Want het is verdomme augustus.
1: Ja, het is voor mij nog echt hartje zomer. Ondanks dat het echt wel een beetje lijkt op herfst. Ik ga nog op zomervakantie, hè? Dus
0: ja,
1: voor mij...
0: dat weet ik.
1: Ja.
0: Maar het is augustus. Ja. En de pepernoten liggen nu al in de supermarkt.
1: Ja, daarom. Ik vind het echt ook een no-go.
0: Dus
1: maar goed.
0: Ik wou eigenlijk starten met degene waar ik het meest benieuwd naar ben.
1: En dat is gember, denk ik.
0: Gember?
1: Of zei dat niet? Oh, ik dacht dat je iets van gember zei.
0: Nee, ik heb geen gember. Ik weet niet hoe je daarbij komt. Ik wil eigenlijk starten met de citroenmaanzaad. Het ziet er echt niet lekker uit.
1: Citroenmaanzaad? Maar ik weet echt niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Het ziet er echt helemaal niet lekker uit. Wat is dit, Rick? Wat doe je mij aan? Ik breek gewoon mijn belofte met mezelf.
0: Dat snap ik.
1: Wat
0: ik ook.
1: Erg.
0: Mijn moeder is zodanig, zolang de beste man niet in het land is, ga ik ook niks halen. Ja, ik ben gefaald.
1: 100%.
0: Maar we hebben hier dus de citroenmaanzaad. Die lijkt me echt ranzig. Hij ruikt ook echt zuur.
1: Oké, kom maar door. Kom maar door.
0: Oké, we doen hem tegelijk, hè?
1: Ja, dat is goed. Nou. Ja. Dit is hoe die eruit ziet, met zaadjes. Het lijkt alsof ik een boterham of zo heb. What the fuck?
0: Het is heel raar.
1: Ik scheld gewoon trouwens, omdat ik dit zo raar vind. Het komt gewoon eruit.
0: Proost. Okay. Gadverdamme. Oh. Wat ontzettend ranzig.
1: Het valt nog wel mee.
0: Nee. Dit smaakt ineens naar citroen.
1: Een beetje. Maar het smaakt meer naar het citroen wat je als afwasmiddel gebruikt.
0: Ja, dat. Treft.
1: Ja. Lekker.
0: Verdamme. Lekker hier.
1: Nee, ik vind het niet lekker. Het is sarcastisch.
0: Een zakje.
1: Ik hoef hem niet te hebben.
0: Ik wil er nog één proberen.
1: Oké.
0: En deze lijkt me wel lekker. Appelstroop. Ja, voor mocht je net inschakelen. We zijn de pepernotentest aan het doen. Gezien men in Nederland...
1: Zit
0: hier
1: een vulling in?
0: Nee. Gezien men het in Nederland normaal vindt om de pepernoten steeds eerder in de supermarkt... Ja, dan gaan wij de test ondervinden of het ook echt daadwerkelijk de hype waard is.
1: Oké.
0: Dit is appelstroop.
1: Appelstroop.
0: Ja, hij ruikt best lekker. Hij ruikt wel naar appel.
1: Inderdaad. Maar echt gewoon een beetje zure appel ook wel. Oké, cheers.
0: Ja, exact zoals appelstroop ze moet smaken.
1: Het smaakt een beetje naar zo'n appelkoek.
0: Ja, zo'n appelrondo.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Oké, dit is wel een goeie.
0: Dit is wel lekker.
1: Deze raad ik aan.
0: Dat snap ik heel goed. Ja, wij gaan zo gaan we hiermee verder.
1: Wil maar deze nou, lijkt echt alsof, alsof het beschimmeld is, deze
0: ja,
1: die jij...
0: Ja, die maandzaad.
1: Inderdaad.
0: Ja, gadverdamme man.
1: Nou, dat is echt niet goed. Oké.
0: Nou, goed. Ik ben heel erg benieuwd wat jij als luisteraar hiervan vindt. Van, moeten de pepernoten nog eerder de winkel inkomen? Of zeg je, ja, dit vind ik al veel te vroeg. Het is gek wat jullie doen. Laat het vooral weten.
1: Ben ik heel benieuwd naar, inderdaad.
0: Ja, 0316 6x3. En welke smaak jij het lekkerst vindt als je al wat geprobeerd hebt? Of wat jouw favoriet is geweest? Die van chili hebben ze trouwens dit jaar niet meer. Ik heb hem vorig jaar gehad, want onze collega Stijmer had hem meegenomen. Mijn mond stond in de fik.
1: Ja, die is echt niet normaal, hè?
0: Dat was echt niet lekker. Het was echt volgens mij heb ik jou vorig jaar daarmee proberen te pranken.
1: Weet ik niet meer eigenlijk. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet, Rick, want toen kenden we elkaar niet, dus nee.
0: Oh nee, dat klopt, ja. We hebben elkaar pas ontmoet op Dickens. Nou, maakt toen niet uit. Goed, we gaan even terug naar de muziek. Dat lijkt me de beste. Dan gaan wij ondertussen even uitvechten welk zakje we verder gaan proberen.
1: Spannend.
0: Gadverdamme. Die maanzaad...
1: Het zit lekker tussen je tanden, hè?
0: Heerlijk. Gadverdamme. Ja, eentje die, waarvan ik niet wist dat het een samenwerking was. Ik heb het over Coldplay samen met Avicii. Een held die ons veel te snel ontvallen is. Dit is A Sky Full of Stars op Connect.

0: lekkere plaat.
1: Van Coldplay.
2: The Sky.
1: Blue Stars.
3: Net zo lekker als die pepernoten.
2: Nah, lekker.
3: Wat je lekker noemt.
2: Daarom.
3: Vind ik Coldplay beter.
1: Door naar deel 2.
3: Oh jee.
1: Ja, tuurlijk. We gaan doorproeven.
3: Het houdt niet op.
1: Ja, ik ken een appje van onze DJ Joey, die heeft honger. Ik zou zeggen, kom langs, we hebben 7 zakken vol, dus kom proeven. Ja, nee, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de Red Velvet.
3: Oké, doe maar, let's go. We moeten 1 echt hele bijzondere, vind ik. En eentje waarvan je denkt, ja, die moet wel lekker zijn.
1: Ja, we gaan er nou weer 2 testen. En achter de schermen gaan we straks nog 1 testen. Want anders kan ik het hele derde uur ermee vullen.
3: Ja,
1: we hebben hier dus voor ons de Red Velvet kruidnootsmaak. Nou, alsjeblieft.
3: Red Velvet. Nou, hij is alleen niet zo rood, maar misschien wel van binnen. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Daarom. Kijk, voor de mensen thuis die via de camera meekijken, dit is hem. Ja, het is eigenlijk gewoon een witte chocoladepepernoot. Cheers. Hij is rood van binnen.
3: Red Velvet.
1: Deze is lekker. Dit zakje gaat om gevochten worden, denk ik zo meteen.
3: Zal ik je wat vertellen?
1: Nou.
3: Ik ben niet zo van dat soort zoetigheden en zo. Dus je mag
1: ik
3: het gewoon hebben.
1: Maar dit wel.
3: Je mag het zeker hebben. En helemaal pepernoot, want ik ga echt geen... Nee, ik vind het goed hier, maar ik ga geen pepernoot verder eten.
1: Over pepernoten gesproken.
3: Vertel.
1: Vorig jaar hebben wij met de familie hebben het Sinterkerstspel gedaan. En de goedheiligman had wat cadeautjes gebracht en daar gingen we dan om strijden.
3: Mm-hmm.
1: En toen ben ik naar huis gegaan met 10 kilo pepernoten.
3: Zo, doe even normaal.
1: Ja, dat was niet grappig. Dat was echt niet grappig. En ik heb letterlijk gewoon vrienden heb ik een zak meegegeven. Jij krijgt een zak.
3: Jij krijgt een zak.
1: En jij krijgt een zak.
3: Ik zou gewoon meenemen. Vreemden op straat zou ik gewoon pepernoot geven.
1: Welke wil jij? De cookies and cream, chocolate chip, pumpkin spice of de kokos?
3: Die pumpkin spice lijkt me echt heel erg raar. Dus we gaan die doen.
1: Oké, let's go. De laatste zak die wij zo live gaan testen. Dit is de pumpkin spice. Ja, en mocht je nou net komen luisteren en je denkt, wat zijn hun aan het doen?
3: Eten.
1: Pepernoten komen steeds eerder in de supermarkt. Daar zijn we het niet mee eens, want waarom? De beste man komt in november pas deze kant op. Dus wij zijn ze aan het testen of het de trend waard is, ja of nee. Tot zover, nee.
3: Nee, gewoon nee, niet. Geef maar, Rick, en we zijn er klaar voor. Waarom is die oranje? Ik ben nu wel een beetje bang, moet ik zeggen.
1: Pumpkin.
3: Het lijkt op een...
1: Lieve schat.
3: Dit ruikt naar de Efteling.
1: Pompoen is oranje. Waarom is die oranje?
3: Wacht, dit ruikt naar een attractie in de Efteling.
1: Jezus.
3: Nee, maar het is echt zo. Het is echt...
1: Het ruikt naar de...
3: Wacht, het ligt op het puntje van mijn tong.
1: Hey, ik ga proeven.
3: Het ruikt naar piranha. Van de Efteling.
1: Ik was zeiknat, niks van geroken. cheers. Nee.
3: Deze is echt heel erg goor. Ik wil hem eigenlijk niet dooreten.
1: Ik vind pumpkin spice over het algemeen al zo ranzig. Ook die koffies die je ermee hebt. Ik heb hem eens een keer per ongeluk besteld. Niet doorhebben omdat dat zo smerig was. Ik nam een slok, echt.
3: Ik vind het heel erg
1: vies. Ja. Het is niet aangenaam. Dat is niet lekker. Ik raad hem niet aan. Goed, tot
3: Waarom
1: zover.
3: Waarom eten mensen dit? Even serieus.
1: Ik weet het niet. Ik kies er niet voor.
3: Oh, nou, dit is een hele erge nasmaak. Joe.
1: Nou, goed. We gaan door naar de muziek. Dat is denk ik het beste. Dan kunnen wij onze mond gaan spoelen.
3: Echt hoor, dat is nodig.
1: Om een beetje een soort danceplaatje erin te gooien... gaan we naar de Bauza. Terwijl wij onze mond gaan spoelen. Gadverdamme.

0: Ondertussen is de mond weer schoon. Dan heb ik in ieder geval de smaak uit mijn mond.
1: Ja, ben je weer oké?
0: Nee, alles behalve. Gadverdamme.
1: Dit was heel bijzonder, deze.
0: Het is echt heel bijzonder wat wij hier momenteel meemaken met de pepernotenproefsessies.
1: Wat een idee, echt top.
0: Nee. Echt, die nasmaak is gewoon niet top. In de tussentijd gaan wij zo meteen de... Oh, waar hebben we hem nou?
1: Wat zoek jij?
0: Oh, hier ligt die. Welke zei je nou? De cookies and cream, hè?
1: Ja, die lijkt me echt heel bijzonder.
0: Die gaan we straks testen. Maar daar gaan we straks helemaal op terugkomen. Eerst wil ik naar het standaard vaste onderdeel... wat we eigenlijk nieuw hebben bedacht... maar ondertussen iedere week is teruggekomen. Ik heb weer een muziekfeitje voor je klaarstaan.
1: Aha, kom maar door.
0: Vorige week was het Metallica. Die hebben tot nu toe als enigste band... op alle continenten in de wereld gespeeld... inclusief Antarctica. En ik heb een bijzonder weetje over een muziekgenre... waar wij tegenwoordige tijd heel veel naar luisteren.
1: Okay.
0: Maar dat is niet zomaar ontstaan. Ik heb het over het muziekgenre spookstep. Spookstep is een genre waarin jouw stem wordt omgevormd tot een beat. Dat heb je vast misschien wel al eens een keertje gehoord. Maar het meest grote voorbeeld... en eigenlijk de bedenker van dit fenomeen... is de Amerikaanse band AJR. Dit is een band van drie broers, Adam, Jack en Ryan. En zij zijn begonnen en groot geworden met het nummer Weak.
1: Mm-hmm.
0: I'm weak, en wat?
1: Ja,
0: nou,
1: ja,
0: dat
1: ja.
0: Liedje. Zij hebben hun eigen stijl van muziek maken gecreëerd. En dat heet spookstep. En waardoor je dus inderdaad je stem omvormt tot een beat... En dat is niet beatboxen zoals we het kennen, maar echt letterlijk een beat. En dat klinkt voor de luisteraar, klinkt dat zo. Of zo. Nog een voorbeeld, deze bijvoorbeeld. Nou, dit is The World is a Marble Heart. Waar je hem hoort. Allemaal stem. Uit het nummer Thirsty van het album The Living Room. Deze. Ja, allemaal voorbeelden. Ik heb nog veel meer wat ik je kan laten horen. Maar dit is spookstep, wat we dus herkennen van het album The Click.
1: Mm-hmm.
0: Living Room, Neo The Reader, The Maybe Man, OK Orchestra. Alle albums van AJR komt het in voor. Of het nou heel minimaal is, of wat dan ook. Het is zelfs zodanig dat hun het voor elkaar hebben gekregen... om hun stem te vervormen naar een viool. Om hem te vervormen naar een piano. En zo... is spookstep ontstaan.
1: Wow, dat is wel heel bijzonder hoor.
0: Alsjeblieft.
1: Zo,
0: ja, en om dan het beste voorbeeld hiervan te laten horen... heb ik een nummer uitgekozen van hun. Eén van mijn favorieten. Dit is I'm Not Famous van AJR. When my head...

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op de Zweedse school van gisteren is een 17-jarig meisje. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard de school ten noorden van Stockholm binnen. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Rexha samen met Faithless. Dit was New Religion, die is u juist hoorde. Ja, we gaan even terugkomen op het, hoe noemen we dit? Het pepernootschandaal.
1: Ja,
0: is dat het beste?
1: Wel. Ja, laten we het maar zomaar noemen.
0: We hebben het allemaal geproefd. Alle zakjes. Mm-hmm. En ik denk dat we een redelijke top 7 hebben gemaakt.
1: Ja, best wel.
0: Bij mij stond onderaan stond volgens mij de cookies and cream.
1: Ja.
0: Echt, dat was een pure smaak van hondenbrokken.
1: Ja, maar ik vond die hondenbrokken vond ik dus minder erg dan die vieze pumpkin spice. Nou, dat
0: ja, die heb jij onderaan niet staan. Ja. Dus jij hebt de pumpkin spice en de cookies and cream heb je omgedraaid. Dus jij hebt pumpkin op 7, cookies and cream op 6. Mm-hmm. Ja, daar heb ik pumpkin staan. Nou goed, er zitten een heleboel dingen tussen. We hebben nog appelstroop, we hebben kokos, red velvet, citroen en chocolate chip. Citroen had ik volgens mij op 5 staan.
1: Ja, klopt.
0: Zullen we gewoon naar de top 3 gaan?
1: Ja, want de top 3 die hebben we, behalve jij.
0: We beginnen bij 3.
1: Oké, dan mag jij vertellen wat jouw nummer 3 is.
0: Wacht even. Nou gaan we het goed doen. Nee, hoe heet het? De nummer 3. Wat heb ik opgeschreven?
1: Niks.
0: Helemaal niks.
1: Je hebt niks opgeschreven bij
0: op nummer 3 staat voor mij de appelstroop.
1: Bij mij ook.
0: Want die vond ik dus eigenlijk verbazingwekkend lekker. Het smaakt gewoon naar appelstroop. Ik heb vanochtend een broodje appelstroop gehad, toevallig. Mm. Dus
1: ja. Niks mis mee.
0: Niks mis mee.
1: Lekker doen. Nee. Als je van appelstroop houdt, helemaal mooi.
0: Appelstroop, pepernoten.
1: Mm-hmm.
0: The way to go. Nummer 2.
1: Ja.
0: Heb ik volgens mij de chocolate chip cookie.
1: Klopt.
0: Hij is luchtig. Hij is lekker. Eet lekker weg. Misschien iets te lekker weg.
1: Ik denk echt dat je zo'n heel zakje heel makkelijk opeet.
0: Ja, 100%. Misschien dat ze vanavond al op zijn. Maar nee, ik vind ze oprecht lekker. Wat staat er bij jou op 2?
1: Bij mij staat de kokos. Die vond ik echt wel heel erg lekker eigenlijk.
0: Oké, en waarom? Waarom vond je die het lekkerst?
1: Nou, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk toch best wel een kokosfan ook. Ik vind dat toch wel heel erg lekker. En het deed me een beetje denken aan, misschien ken je het wel, de Sultana koekjes met kokos. Daar smaakt het best wel naar. En ik hou van die koekjes, dus daarom staat het natuurlijk op nummer 2.
0: Ja, dat kan ik me heel goed inbeelden. Ja, en dan, wat staat er bij jou op?
2: Nummer 1.
1: Ja, bij mij op de nummer 1 staat er natuurlijk niks minder dan de cookies. Ja, de chocolate chip cookies.
0: De chocolate chip cookies.
1: Die je inderdaad zo makkelijk wegeet. Ja, die vond ik echt de nummer 1.
0: Ja, ik kan het me wel inbeelden. Ik ben het niet met je eens. Ik heb namelijk op
2: nummer 1
0: heb ik de Red Velvet staan.
1: Mm-hmm.
0: Hij is lekker, hij is fris, hij is gewoon perfect.
1: Ja, ik heb Red Velvet heb ik dus op plek 4 gezet, zo te zien. Ja, maar ik hou dus helemaal niet zo van Red Velvet.
0: Maar waarom niet?
1: Ja, voor mij, ik weet niet, voor mij is het meestal te machtig. Ik hou niet zo van de smaak, ik vind het te zoet. Maar ik ben dus ook een vrouw, ja, die niet zo van zoetigheid houdt eigenlijk. Ik ben heel snel klaar met...
0: Hier,
1: met
0: nee, pumpkin spice.
1: Joh, nee, die pumpkin spice. Vriend, dit is toch geen gevecht, joh.
0: Eet!
1: Je gooit hem gewoon tegen de microfoon aan.
0: Nee,
1: ik ben meer van, nou, geef me maar een bak popcorn of zo. Of geef me lekkere Chinees eten bijvoorbeeld.
0: Hint. Ik weet niet meer naar wie, maar de ouders van Natasja, luister even mee. Wat was het nou? Een lumpia's en bami.
1: Mini lumpia's en bami heb ik inderdaad wel zin in. Ja, wat vind jij lekker van de Chinees, Erik?
3: Ja, ik denk, je kunnen ze daar geen smaak van maken. Popcorn.
0: Gaat
1: zo. Maar volgens mij bestaat dat al.
0: Er bestaat iets met bami-smaak.
3: Ja, oh, nee.
1: Nee.
0: Ja, ook.

0: Als je mij iets geeft.
1: Over het algemeen kan je mij echt wel vertrouwen op eten. Behalve als het om dit soort dingetjes gaat, dan
0: ja, ik merk het al. Krijg ik meteen pepernoten naar mijn hoofd gegooid, joh.
2: Daarom. Nou, ik hou zelf wel van een beetje pittig, toch wel.
0: Ik ook.
1: Ja, maar aan je paaseitje, die wil je gewoon naar binnen zitten schuiven met advocaat.
2: Je had het over pumpkin spice. Die vind ik op zich best wel lekker smaken. Ja. Maar dat is niet mijn nummer 1.
0: Alsjeblieft. Wij vonden die echt helemaal niet lekker.
1: Nee, niet ten asse. Nee,
2: bij mij zat op nummer 1 in ieder geval ook de Red Velvet.
1: Ja, want jij hebt ze inderdaad ook allemaal geproefd. Ja,
2: de Red Velvet, op 2 vond ik de kokos vond ik heel erg lekker.
1: Ja, die was ook wel lekker.
2: Ja, dan 3 de Pumpkin Spice. En op 4 vond ik die citroenie. Alleen die maanzaad hadden ze mij wel af mogen laten.
1: Ja, snap ik. Voelt je net een vogel.
0: Weet het toch geen zaadjes?
1: Lawrence wel. Goed, we gaan door naar de muziek. Mooie muziek.
0: Dat is maar beter ook, ja.
1: Lieve muziek. Prachtige muziek. Bijvoorbeeld deze van John Lennon. Ordinary People. Oh.

0: prachtige muziek. Van John Legend. De koning op de piano.
1: Ja.
0: Wat een zwanemeer hier.
1: Ja, ik zat echt gewoon... Ik ben een beelddenker. Hè. Ik zag jou zo rondhupsen en dan zie ik meteen zo'n roze rokje erbij. En jou in een kostuum gewoon dansen op het Zwanemeer. Maar ik weet niet. Ik weet niet wat ik hiervan vond, Rick. Ik geef het een 1.
0: Goed. Prima. Is helemaal goed. Maar ik ga me klaarmaken. Voor de race der races. De allerlaatste keer. De Formule 1. In Zandvoort. Ja, het is zover. De kwalificatie is begonnen. Momenteel zitten we in Q3 in Zandvoort natuurlijk. Met, goed nieuws. Max Verstappen.
1: Spannend.
0: Plaats nummer 3.
1: Oh, oké. Okay, ja, dat is wel netjes.
0: Maar goed, het is kwalificatie ronde 3. Dus er kan nog van alles gebeuren. Hij kan hem de muur in rijden. Er kan letterlijk alles nog gebeuren. Maar goed, we gaan even blikken naar de Zandvoort GP. Want het werd voor het eerst gereden in 1952. Werd de allereerste ronde op het circuit van Zandvoort gereden. In totaal zijn er 35 races geraced. En dan denk je vast, huh? Maar hoe kan dat? Ja, ze hebben dus een hele... Wat doe jij nou weer?
1: Hoe kan dat? Ah!
0: Dus, ze hebben dus een hele tijd niet op Zandvoort geraced. Nu zijn ze weer terug. Dit is de laatste keer. Ja, het circuit heet... Het circuit van Zandvoort, waar in totaal 72 rondes per race gereden worden... met een totale lengte per ronde 4 minuten 25. Ja, het is... dat is niet helemaal waar. Ik lees het verkeerd. Dus de totale lengte van een rondje is 4,2 kilometer. Ik las het verkeerd. De recordtijd, daar wou ik naartoe, dat is maar liefst 1 minuut 11. Dus snel. Dat is heel snel. De kwalificaties worden gemiddeld gereden op ongeveer 1 minuut 13. Net eronder misschien. De laatste winnaar van de GP in Zandvoort, dat is...
1: Oh nee, dat is niet dit. Dat is...
0: Wat?
1: Ik was even van het Frans, maar dat is niet Frans.
0: Oui, oui. Nee, dat is zeker... Dat is alles behalve Frans waar jij nou precies op doelt.
1: Ik weet het niet. Het is een lange dag.
0: Maar dat maakt niet uit. Ja, de laatste winnaar die daar is geweest, is Oscar Piastri geweest. Ja, van het team McLaren. Ja, en als we heel even gaan kijken naar het, de laatste uitslagen. We hadden natuurlijk, zeg dat goed, vandaag hadden we de sprintrace... Ja, vandaag hadden we inderdaad de sprintrace. Waar de uitslag eigenlijk een beetje om te janken was.
1: Oh, oei. Hoezo dat dan?
0: Want als we gaan kijken naar ons, hoe noemen we dat? Regiogenoot. Nico Hulkenberg.
1: Dat is een nee. Doet hij het zo slecht?
0: 22e. Laatste.
1: Oeh, dat is wel echt.
0: Hij is uitgevallen en heeft daarmee van de 24 laps die we gereden hebben, lag hij... eigenlijk best wel snel uit. Hij is bij ronde 6 is hij uitgevallen.
1: Oh jee.
0: Ja, toen was het gedaan voor Nico Hulkenberg. Als we gaan kijken naar onze Nederlandse trots, Max Verstappen, die was 6e geëindigd voor de sprintrace. Ja, als we dan even gaan kijken naar de huidige stand van zaken, wordt dus nu de kwalificatie ronde 3 gereden. Waar Russell krijgt te horen over de bordradio dat in de laatste 5 minuten het kan gaan regenen. Dus dat is alleen maar goed. En dan kan Russell weer lekker zitten janken in zijn auto en kan Max Verstappen er voorbij. Dus dat is alleen maar goed. En Verstappen zegt letterlijk dat Russell waarschijnlijk gaat huilen vanwege de pitrelease. Maar ja, volgens de Nederlander was er niks aan de hand, want er is een klein akkefietje geweest. Maar dat maakt helemaal niet uit. Goed, dan gaan we naar de feiten toe. En dat is maar liefst dat de kwalificatie natuurlijk nu wordt gereden. En de race is morgen van 3 uur tot 5 uur 's middags. Volgens mij, omdat het de GP van Zandvoort is...
1: Mm-hmm.
0: Is die in Nederland gratis te bekijken via NPO 1 uit mijn hoofd.
1: Nou, dat is wel top.
0: Tenminste, volgens mij is dat... vorig jaar was dat wel zo. Dus volgens mij is dat dit jaar ook zo.
1: Dan hopen dat het nog steeds zo is.
0: Dus, en anders kan je het natuurlijk volgen via de kanalen waar je het normaal ook volgt. Wie gaat er winnen?
1: We gaan wel voor Max, toch?
0: Ja, ik ga ook voor Max. Maar dat heb ik niet als antwoord opgegeven. Ik ga voor Antonelli.
1: Maar
0: hij heeft toch, als we kijken naar de vrije training en de sprintkwalificaties... Ja, hij heeft zijn bodemplaat naar de kloten gereden. Hij is een grindbak gaan knuffelen. En dat is niet best voor je bodemplaat.
1: Nee, dat is zeker niet best.
0: Ja, het is jammer. Ik ben heel benieuwd. Ik ga morgen voor de buis zitten.
1: Ja, ik niet. Maar veel plezier.
0: Het komt goed. Ik hou je op de hoogte.
1: Is goed.
0: De laatste GP in Zandvoort. En dan is het gedaan voor Nederland.
1: Bizar.
0: Helaas. Maar misschien komen ze nog terug. Maar de kans lijkt steeds kleiner.
1: Zeg nooit, hè?
0: Exact. Zo is het. Jij bent wel slim.
1: Heel slim.
0: Ben jij toevallig de Slim Shady?
1: Misschien wel eigenlijk.

0: Ja, en die zit hier in de studio, is me net verteld. Want jij bent hier op, hoe noem je dat? Je hebt hier je diploma ondertekend op dit nummer, toch?
1: Yep.
0: Ja. Bij mij was het letterlijk, wil je naar voren komen? Teken even, foto, opzouten.
1: Wegwezen jij.
0: Ja, letterlijk.
1: Ja,
0: ik had nog geen eens een liedje of iets. Het was gewoon teken even, doe even lachen naar je vader en je moeder. Wegwezen.
1: Ja. Nee, ik denk in die zin dat ik ook wel een hele bijzondere diploma-uitreiking heb gehad, hoor. Maar ik had ook een bijzondere school, dus dat mag dan ook wel.
0: Daarom, daarom. Het is trouwens ondertussen op Zandvoort gaan regenen voor de mensen. Goed, wij gaan hem afsluiten voor deze week. Ja, volgende week zijn we er natuurlijk weer. Ja, zonder jou.
1: Ja, sorry. Ja. Sorry, het is weer zo.
0: Het is weer zo'n feit. Natasja is weer eens een keer op vakantie. Ja, het is echt waar.
1: Helaas, sorry. Het
0: spijt me. Ik moet afscheid van je gaan nemen.
1: Het spijt me, Rick.
0: Vrijdag ben jij wel nog te horen.
1: Ja.
0: En volgens mij de week daarop ook. En de week daarop ook.
1: Ja.
0: Omdat je dan, nou, je kan even tussendoor, kan je weg. Maar
1: sorry,
0: zaterdag
1: wordt
0: het niet.
1: Ik ben er bij jou niet bij zaterdag.
0: Ben je aan het vliegen? Ben je aan het racen? Ben je aan het zonnen?
1: Ja.
0: En ik hoop dat
1: ik doe
0: het
1: alles
0: regent.
1: Weer. Nou, wat ben jij een misgunner, joh.
0: Nee, ik gun het je. Geniet er lekker van.
1: Oké, okay,
0: we
1: dat
0: gaan
1: is
0: je
1: goed.
0: Missen. Ja, dan moet ik over een vervanger gaan nadenken. Maar ja, ik weet niet of jij te vervangen bent, dus ga ik over nadenken.
1: Oké. Okay.
0: Komt goed. Geniet ervan.
1: Ga ik doen.
0: Tot de volgende.
1: Tot de volgende keer.
0: En natuurlijk jou als luisteraar thuis. Tot volgende week. Volgende week zijn we weer met een gloednieuw Connect Weekend. En we gaan hem afsluiten met Elton John, The Crocodile Rock. Want dat is gewoon lekker.
1: Is altijd leuk.
0: Heerlijk. Tot volgende week. Doei doei.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een verkeersongeluk bij het Noord-Engelse Middlesbrough heeft vanochtend vroeg 7 mensenlevens geëist, waaronder dat van 2 politieagenten. Ze achtervolgden een verdachte auto op de A66 en de beide voertuigen kwamen daarbij in botsing. De weg blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten, zo meldt de BBC. De politie onderzoekt of de dader van de zwaardaanval op een Zweedse school van gisteren in gewelddadige chatgroepen actief was en of hij vlak voor de aanval een foto van een zwaard op TikTok heeft geplaatst. Bij de aanval op een school ten noorden van Stockholm viel 1 dode, een 17-jarig meisje, en raakte 3 anderen gewond. De dader werd ongedeerd overmeesterd. Volgens eerdere berichten is hij in het verleden voor mishandeling veroordeeld en heeft hij een moeilijke jeugd gehad. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, een verslaggever en de uitgever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Volgens de krant vanwege ongehoorzaamheid tegenover een meerdere. Vermoedelijk is de aanleiding de berichtgeving over de uitgeputte bemanning van het vliegdekschip USS Lincoln. De ontslagen hoofdredacteur spreekt van een rode lijn die wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: jaren door lichamelijke omstandigheden hebben ze een eind moeten maken aan hun samenwerking. The Two Brothers on the Fourth Floor, terug naar 1994. And Never Alone. Ja, ik zei... Ja, ja!
1: Met Erik.
0: Ja, een hele goede middag. Zaterdag 22 augustus. Nieuwe aflevering van de Ballertent tot aan 7 uur. Met heel veel lekker muziek, zoals gewoonlijk. En straks ook een item over Buddy to Buddy. Maar eerst deze van de Sun Club. We houden zo in de Fiesta.

een van de succesvolle Nederlandse bands. Nederpopbands uit de jaren 80. Ja, en tegenwoordig dan liggen ze alleen maar overhoop. En dan heb ik het over Henk en Henk. Dit was Het Goede Doel met België. Hier bij Connect. Ja, ik zei het al, een van de vele bands uit de jaren 80. Want toen de tijd had je ook nog Doe Maar, Toontje Lager. Ja, en nog veel meer andere bands. Ja, aan de stationsweg in Oosterbeek is gisteravond een overval bij een woning gemeld. En kort na de melding werd een burgernetbericht verspreid. De melding kwam even na 19:30 binnen, waarna meerdere politieeenheden naar de stationsweg gingen. En wat zich in de woning heeft afgespeeld en of er iets buitgemaakt is nog niet bekend. En de politie die heeft ter plaatse onderzoek gedaan. En via burgernet wordt gezocht naar een man met een donkere huidskleur van ongeveer 1,80 meter. Hij heeft een snor, draagt een zwart pak met daarop de tekst Ertra. En heeft een muts op, of had een muts op. En mensen die worden gevraagd de man niet zelf te benaderen en degene die de politie aan de politie te bellen wanneer zij hem zien. Nou, tot zover in ieder geval wat betreft die persoon. Terug naar de muziek. Ja, de dancemuziek. Met zometeen ook nog de agendaberichten van Cindy. Maar we gaan eerst, ja, we hadden het over België. Ja, deze komen uit België. Lucas en Steve. Samen met Firebeats. And keep your head up.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigen tijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland.
2: Met Connect voel je je overal thuis.

Muziek van Eigen Bodem van Yves Berendsen. En hoe zou het zijn geweest? Dit is niet zijn laatste single. Dit is een plaat van vorig jaar alweer. Dat is 5:55 geweest. Ja, we gaan weer langzaam op richting de headlines van 5:30. Maar eerst een dame die na de concertreeks die ze nu in ieder geval doet in Amerika. En dat ze daar even gewoon een paar maanden, misschien wel een paar jaar, even uit de spotlights gaat. Het lijkt over Ariana Grande samenwerken met Lady Gaga en Rain on Me.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Een verkeersongeluk bij het Noord-Engelse Middlesbrough heeft vanochtend vroeg 7 mensenlevens geëist, waaronder dat van 2 politieagenten. De politie onderzoekt of de dader van de zwaardaanval op een Zweedse school van gisteren in gewelddadige chatgroepen actief was en of hij vlak voor de aanval een foto van een zwaard op TikTok heeft geplaatst. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, een verslaggever en de uitgever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is wisselend bewolkt met her en der kans op een buitje. Er waait een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige westelijke wind. De nacht verloopt overwegend droog met in het noorden kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Het waait bijna niet, maar vlak aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in het noordoosten soms een bui en de meeste zon in het zuiden. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er af en toe een bui in het noorden en oosten. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in Groningen tot 22 in Zeeland en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het overal droog, zijn er opklaringen en waait het bijna niet. Namorgen houden we droog weer met zonnige perioden en stijgende temperaturen. Vanaf woensdag neemt de kans op onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

het is al inmiddels 10 jaar geleden dat deze man uit de boyband One Direction is gestapt. Ja, bijna iedereen gewoon, de boyband die bestaat niet meer. Iedereen is gewoon een eigen weg gaan leiden. Niall Horan en Boys Are Fun hier bij Connect the Ballet Tent. Ja, in Arnhem wordt er gewerkt aan het kruispunt IJzerlaan, Laan van Presikhaaf. En dit doet de gemeente om de bussen die daar rijden veilig de bocht naar station Presikhaaf te laten maken. En vanaf aankomende maandag rijden er extra lange bussen op lijn 406 van en naar Elswijde. En deze bussen die zijn 25 meter lang. En op het kruispunt IJzerlaan, Laan van Presikhaaf, richting station Presikhaaf kunnen deze bussen de bocht niet goed nemen. En daarom wordt het kruispunt aangepast. Nou, ik zou zeggen, je andersom gaan doen. En de werkzaamheden die duren dus van komende maandag tot en met 29 augustus. Een aantal rijrichtingen naar station Presikhaaf zijn dan tijdelijk afgesloten. De gemeente waarschuwt voor extra reistijd en adviseert de omleidingsborden te volgen. En ook fietsers en voetgangers worden ter plekke omgeleid. Zo nu nog muziek voor je van de trams terug naar de jaren 70. Meer is deze van Stevie Wonder samen met Ariana Grande. Ja, van de film Fate.

1977, het origineel van Trance Disco Inferno. Daar later nog een keer door Wijlen Tina Turner overgedaan. Ja, die klonk ook wel lekker hoor. Ja, over een tijdje is het weer zover, het ADE Dance Event in Amsterdam. En daar komen weer de nodige DJ's aan voorbij. En zo ook waarschijnlijk deze Litouwse DJ en producer Just Day. Samen met Jack Style en John. Dit is een plaat van begin dit jaar. Turn the lights up!

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.

Dat was bijna haar grootste hit, want de andere plaat die ze heeft gemaakt op dezelfde plaats geëindigd, in ieder geval in de top 40, was die van Saturday Night Joe, de Wakefield and Think of You, hierbij Connect in de ballentent. 5 voor 6, ja, we hebben nog 2 platen voor je te gaan. Soms in Arme Verburen samen met Sharon den Adel, In and Out of Love, meer is van deze van Mark V. Electro en Same Thing. En soms na 6 uur ben ik nog een vol uur bij je terug. Maar daarin ook onder meer een item wat betreft Buddy to Buddy. Buddy to Buddy moet ik eigenlijk zeggen. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en tot zo.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïense collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. Aan de Costa Dorada in Spanje zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt door extreme regenval. Tussen Barcelona en Tarragona vielen plaatselijk zo'n 200 liter regen per vierkante meter. Ongeveer 400 mensen zijn geëvacueerd, onder wie 300 campinggasten in Roda de Berà. Daar stortte ook een muur van een woning in. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De brandweer kreeg bijna 700 meldingen en veel wegen en het treinverkeer werden getroffen. Maar de regen is nog niet voorbij. En bij een verkeersongeluk in het Engelse Middlesbrough zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 personen reed in de nacht tegen het verkeer in op een snelweg en botste frontaal op een politiewagen. Niemand in de 2 voertuigen heeft het overleefd. Volgens de politie was er vlak voor het ongeluk een achtervolging van een verdacht voertuig. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. Bij een vergelijkbare crash in Ierland vorige week kwamen 5 tieners om het leven. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: zeggen, Albert, noem maar op aan, dan zeg je dan waarschijnlijk niks. Nee, als ik zeg Dr. Alban of de zingende tandarts, ja, dan ken je die zeker al. It's my life.
1: Dit is Connect met Erik.
0: Ja, daar begon het tweede uur mee van de ballententen nog tot aan 7 uur vanavond. Met ja, een aardig wat lekkere plaat nog. En we hebben ook nog een item wat betreft het buddy-to-buddy systeem.

De Groningse band Splitsing. Die in de jaren 80 drie platen gemaakt. Ja, eigenlijk alle drie nooit in een top 40 terechtgekomen. Maar dit was wel hun grootste hit, Wind en Zeilen. En het leuke is, twee van die groep, die zijn later verder gegaan als de Jazzpolitie. En die kennen natuurlijk ook weer van de muziek, of in ieder geval van de plaat Liefdesliedjes hier bij Connect. 18 over 6 op deze zaterdagavond. Met soms een agenda berichten met Cindy. Maar eerst deze van Jason en Jean-Paul. I'll make my love go.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landden, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.

K-pop van Hunter X samen met EJ, Audrey, Nuna en de K-pop demon Hunter's Cast. Ja, een hele mond vol. Golden hoorde hier bij Connect op deze vrijdag. Nee, niet de vrijdag, de zaterdagavond. Was het maar de vrijdagavond. Dan tenminste nog een extra dagje erbij voor het weekend in ieder geval. Ja, de volgende artiest, die kennen we allemaal. Het is een Nederlandse zanger en... Ja, hij heeft een paar jaar geleden heeft hij dus in korte tijd heeft hij 3 kinderen verwekt bij 3 verschillende vrouwen. Dan heb ik het over Douwe Bob. En zijn vrouw die is opnieuw in verwachting. En begin volgend jaar wordt deze man opnieuw vader. Dus inmiddels heeft hij volgens mij al een kind of 6 al, hoor. Douwe Bob and the world is our home. All right.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. Aan de Costa Dorada in Spanje zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt door extreme regenval. Ongeveer 400 mensen zijn geëvacueerd, onder wie 300 campinggasten in Roda de Vera. En bij een verkeersongeluk in het Engelse Middlesbrough zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 personen reed in de nacht tegen het verkeer in op een snelweg en botste frontaal op een politiewagen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.

eerlijk zeggen. Ik vind hem best wel lekker klinken, hoor. De nieuwe single van Madonna, Dance Theria. Afkomstig van het album Confessions 2. Nou, misschien is ze terug van weg geweest met deze plaat. We zullen het allemaal gaan zien en gaan beleven. Het laatste half uurtje van Connect op deze zaterdagavond. Ja, en een festival om elkaar te ontmoeten en om te binden met nieuwkomers. Buddy to Buddy Arnhem, die koppelt mensen met nieuwkomers voor sociaal contact. En de organisatie die houdt dit weekend ook een festival rondom dit onderwerp. We hebben elkaar nodig in de maatschappij. In Arnhem zijn er al 1232 buddies. En dat zijn mensen uit de stad die gekoppeld zijn aan nieuwkomers. En deze mensen die komen onder meer uit Syrië, Pakistan en Turkije. En in Nederland zijn de meningen over vluchtelingen verdeeld. Ja, dat is allemaal landelijk of in ieder geval bekend. We hebben dat oeroudere gezegd, onbekend maakt onbemind. En dat is makkelijk gezegd, maar dat is echt zo, zegt directeur Maaike Kuifhoven van de stichting. En volgens haar is dat makkelijk te doorbreken. Simpelweg door elkaar te leren kennen en wij faciliteren dat contact. En dat noemen we een beetje een zachte kracht in de maatschappij. Ja, en bij Buddy to Buddy zijn de vluchtelingen volgens Kuifhoven weer mens. En om dat mens zijn te benadrukken is morgen op de 23 augustus het Every Buddy Happy Festival. En de buddies zijn ook aanwezig bij dat festival. En volgens Kuifhoven is dat het moment om mensen die buddy zijn of misschien willen worden samen te brengen. En dat Everybody Happy Fall is dus morgen 23 augustus tussen 2 en 6 bij buurtcentrum De Nieuwe Hommel. Ja, en wil je erbij zijn, dan moet je je wel even van tevoren aanmelden. En dat kan op buddytobuddy.nl/afdeling/Arnhem. En daar vind je meer informatie omtrent dat festival van Buddy to Buddy. Zometeen nog de heerlijke muziek van Queen, You're My Best Friend. Meer terug naar 2012. Met deze man, Bruno Mars. And locked out of heaven.

Green en You're My Best Friend. Ja, dankjewel. Bijna 7:15 op deze zaterdagavond. Ja, en we krijgen vanmiddag een appje in onze groepsapp van Connect. En dan kregen we ineens te horen dat de DJ William Orbit is overleden. Dat is in ieder geval, hij is vorige maand al overleden op 69-jarige leeftijd. En we kennen hem natuurlijk van de hit Barbers Adagio for Strings. Wat later ook geremixed is door onze Nederlandse DJ Tiësto. En ik kan het natuurlijk niet laten om deze plaat niet aan je voorbij te laten gaan. Hij heeft er met meerdere artiesten gewerkt. Zo ook met de grootheid Madonna die je zojuist hoorde. En heel veel andere artiesten heeft hij meegewerkt of samengewerkt. Ook met U2. En dit is zo'n mooi nummer. Ook de enige hit die hij heeft gehad hier in de Nederlandse hitparade. William Orbit, Barbers Adagio for Strings.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dustband. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dustband brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

de één helft van het duo Mel en Kim was dit, Kim Appleby. Een van haar twee hits die ze heeft gehad. Dit was Don't Worry. De andere hit die ze heeft gehad was GLAD. Ja, die eindigde in ieder geval op nummer 13 in de top 40 toenertijd. Het is 7:10 geweest. We hebben nog twee platen voor je te gaan. Ik had het net in ieder geval over William Orbit. Dat hij was geremixed door DJ Chesto. Maar hij is ook geremixed door de andere Nederlandse DJ. Ferry Korsten. En daarmee belandde hij toen de tijd in de top 5 van de Britse hitslijsten. We hebben nog twee platen voor je te gaan. Zometeen Bronski Beat en Small Town Boy. Marnie heeft er deze nog van Chapel Roan, The Subway. Ik zeg heel fijn weekend. En tot volgende week zaterdag.

0: tot volgende week.
1: Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Die maatregel van president Trump gold sinds januari voor mensen die permanent in de VS willen wonen. Maar volgens de rechter ging buitenlandminister Rubio daarbij zijn wettelijke bevoegdheden te buiten. Het beleid trof onder meer visumaanvragers uit Somalië, Afghanistan, Rusland, Iran en Irak. De rechter draait visumweigeringen die alleen op deze maatregel waren gebaseerd allemaal terug. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt met her en der kans op een buitje. Er waait een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige westelijke wind. De nacht verloopt overwegend droog met in het noorden kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Het waait bijna niet, maar vlak aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in het noordoosten soms een bui en de meeste zon in het zuiden. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er af en toe een bui in het noorden en oosten. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in Groningen tot 22 in Zeeland en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het overal droog, zijn er opklaringen en waait het bijna niet. Namorgen houden we droog weer met zonnige perioden en stijgende temperaturen. Vanaf woensdag neemt de kans op onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn drone-aanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. En de EU stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het natuurgebied Deli Blatska Peskara, zo'n 40 kilometer van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week nog hulp aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen zou hebben. Maar dat viel niet goed bij de Europese Commissie vanwege de Russische oorlog tegen Oekraïne. Servië is geen lid van de EU, maar kan wel noodhulp krijgen via het zogenoemde Europese civiele beschermingsmechanisme. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn drone-aanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. En de EU stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, zo'n 40 kilometer van Belgrado. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn drone-aanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehors. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn drone-aanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt met her en der kans op een buitje. Er waait een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige westelijke wind. De nacht verloopt overwegend droog met in het noorden kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Het waait bijna niet, maar vlak aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in het noordoosten soms een bui en de meeste zon in het zuiden. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er af en toe een bui in het noorden en oosten. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in Groningen tot 22 in Zeeland en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het overal droog, zijn er opklaringen en waait het bijna niet. Namorgen houden we droog weer met zonnige perioden en stijgende temperaturen. Vanaf woensdag neemt de kans op onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Next Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Of als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. Een 23-jarige Pool hangt tot 8 jaar cel boven het hoofd omdat hij op naam van anderen honderden maaltijden bestelde, waaronder ook 300 pizza's met een totale waarde van ruim 8500 euro. De man zou daarbij ook de gegevens van bekende politici en mediapersoonlijkheden hebben gebruikt. Hij wordt nu verdacht van stalking, identiteitsfraude en het veroorzaken van grote financiële schade bij restaurants. Niet alle bestellingen werden uitgevoerd, want sommige restaurants weigerden bijvoorbeeld de pizzabestelling. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehors. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht, en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Goedenacht, welkom bij een gloednieuwe uitzending. Met deze week natuurlijk weer het Dobbel Request. Een nutteloos feitje, weekendtips en veel meer gave muziek. Met nu, Parkje, Biertje, Vrienden van Snelle.
1: Dit is Connect. Ik moet even Parkje, Biertje, Vrienden.
2: Ik heb mijn hoofd

0: zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Ben jij nou een filmgek? En hou je van films? Dan zou ik echt even je oren spitsen. Want het Focus Filmtheater in Arnhem, die houdt tot en met 26 september... laat die verschillende films zien op het dak aan de Audrey Herbertplein. En er worden verschillende films vertoond. Onder andere klassiekers, thrillers, musicals... ook nog publieksfavorieten. En vanaf het dak heb je ook nog eens, dat komt er ook nog eens bij kijken, een fantastisch uitzicht op de Eusebius en op de binnenstad. En als je nou wil weten welke films te draaien en hoe laat je er moet zijn, ga dan even naar de website van het Focus Filmtheater. Dan gaan wij snel door met Ice Spy van Kale en Lil Yachty.

Call It Love van Poco. Dan zijn we nu alweer gekomen bij het dobbelrequest. En weet je even niet meer hoe het gaat? Luister goed, want ik leg het nog even uit. Ik dobbel zo dadelijk met een dobbelsteen. Daar komt een getal uit. En aan ieder getal heb ik een genre gehangen. En uit dat genre mag jij als luisteraar een liedje kiezen. En weet je nou een leuk liedje? Dan moet je dat heel snel even doorappen naar 03166x3. Dan gaan we nu heel snel dobbelen voor het genre. En het genre is toevallig hetzelfde als vorige week. Nummer 1. Een Nederlandstalig nummer. Dus weet je nou een heerlijke Nederlandse plaat? Stuur hem dan snel door naar 03166x3. En wie weet, hoor je jouw plaat zo dadelijk wel hier op Connect? We gaan snel door naar Another Drink van Marshmello.

You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Rock Your Party van Justin Timberlake. Dan is het nu alweer tijd voor de uitslag van het Double Request. Ik kreeg echt een heel superleuk appje van Kim. En zij zou graag een zomerliefde willen horen van Chrissy B. En dit omdat Kim echt enorm fan is geweest, van Mama Man de podcast. Want Chris is daar jarenlang onderdeel van geweest. Dus speciaal voor jou, Kim, hier zomerliefde van Chrissy B. Oh!

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

a big disgrace, waving your banner all over the place.

We Will Rock You van Queen. De man die we zo gaan draaien, die staat vanaf 26 augustus 30 keer in het Madison Square Garden in New York. En dat doet hij tot en met 31 oktober. Dus zijn wij ready, steady, go! One time.

Around the World van Daft Punk. Ga je vanmiddag nou op pad, dan heb ik hier even een weerberichtje voor je. Het is vooral bewolkt, met af en toe ruimte voor de zon. En het wordt overdag rond de 20 graden, met een kleine kans op regen. Maar de verwachting is overwegend droog. En er staat een zwakke westenwind. En ja, als je nu op pad bent, dan is het behoorlijk fris. Dus shat er even ergens een jasje of zo, want anders word je nog ziek. Ga snel door met de muziek.

De Kaiser Chiefs, uit 2007 alweer. Het groeide uit tot een van hun grootste hits. En zelfs hun allereerste nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk. En misschien een leuk weetje, Ruby uit het nummer, dat was helemaal geen vrouw. Want de drummer en singer-songwriter Nick, die vertelde later dat Ruby eigenlijk de naam was van zijn zwarte labrador en van zijn familie. En hij was gewoon een keertje op een middag lekker aan het pingelen op de piano, een melodietje aan het schrijven. En opeens kwam de hond binnen en daar ontstond alles. Dus terwijl het nummer klinkt als het gaat over een onbereikbare vrouw, dat begon dus allemaal bij een hond. We gaan snel door naar For America van Redbox.

Adele. En na Case Ryan, die je zo gaat horen, is het einde van het eerste uur alweer gekomen. Maar straks heb ik nog de Black Eyed Peas voor je met Antoon en Armin van Buuren. En niet te vergeten, het nutteloze feitje van deze week. En ook nog veel meer muziek. Tot strakjes!

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: tweede en laatste uur voorlopig voor de komende 3 weken van Kian in de Nacht. Straks een nutteloos feitje over krabben en tanden. Daar straks meer over. Nu muziek van Antoon, Hotelschool.
1: Dit is Connect met Kian.

Two Brothers on the Fourth Floor. Die hebben hun allerlaatste optreden gegeven op 19 december 2025 in Den Bosch. Deze groep moest stoppen omdat René vanwege Parkinson niet meer kon optreden. Maar straks hebben wij een nutteloos feitje, maar eerst minder leuk nieuws. Want ik ga helaas alweer op vakantie. Dus nu zou je me alleen 3 weken moeten missen. En als troost draai ik Fix You van Coldplay.

Nutteloos feitje tijd. Begin van het uur vermeldde ik al dat het ging over krabben en tanden. Maar ja, wat dat nu met elkaar te maken heeft, dat ga ik jou nu vertellen. Want krabben hebben namelijk een soort van tanden in hun maag zitten. Het zijn eigenlijk meer maagmolentjes. Maar ja, het doel is eigenlijk wel hetzelfde als tanden bij ons mensen. Namelijk gewoon voor het verteren van hun voedsel. Voor het vermalen van hun voedsel, moet ik zeggen. Zodat ze het veel beter kunnen verteren. Snel door naar muziek van Snelle.

alle vleermuisgeïnteresseerden even heel goed luisteren. Want Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. En je kan samen met ecologen en andere deelnemers op zoek gaan naar vleermuizen. En dit doe je samen met de ecologen met een beddetector en een warmtecamera. En zo kan je kijken of je vleermuizen kan spotten. Want ja, dat is uiteraard naast ons ondergang, want dan worden de vleermuizen actief. De tocht die begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Het leuke is nog, de deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. En ben je nou geïnteresseerd? Ga dan even naar de site van de gemeente Westervoort. Daar kan je het inschrijfformulier vinden en kan je samen met ecologen op pad en op zoek naar de vleermuis. Nu, Die Die van Shakira en Burna Boy.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Denk je nu dat alle festivals soort voorbij zijn? Dan heb ik goed nieuws voor je, want op 12 en 13 september staat het centrum van Zevenaar helemaal op zijn kop en in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Wat het nou inhoudt? Nou, op zaterdag dan kan je genieten van dweilorkesten die door het centrum heen trekken, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. En zondag kan je onder meer genieten van optredens van DT Orchestra en Koor Tijdloos. Dus voor je het weet heb je weer een heel muzikaal weekend in het hartje van Zevenaar voor jong en oud. Nu, Head Down, Lost Frequencies en Best

Dit is alweer bijna het einde van de show, dus geniet nog maar even van de laatste paar minuten. Want dan moet je maar 3 weken missen vanwege vakantie. Straks heb ik muziek van Norris Barkley voor je. Maar nu eerst Magic van Coldplay. Call it magic.

to believe.

Charles Barkley met Crazy. Dit was alweer het eind van de show. Dit was Kian in de Nacht. Ik wens jou nog een heel fijn weekend toe. En mij hoor je over 3 weken weer. Tot ziens en een fijn weekend.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht, en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner, die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.